0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee

0: Thijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
1: We do not know where all 9 are. Through accountability with the Nippon staff, we know 9 individuals are missing. We have searched the area that is searchable.
0: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden. Maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Budapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Budapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met haar...
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Alphabet. Your mobility made easy. M&M live.
4: Tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brusselse parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. En de Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen zal moeten betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
5: M&M.

4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Of tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: M&M Live.
3: Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer dan nog. Vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Vrijdag nog wat warmer, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

5 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex

tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag tot 31 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
0: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
0: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer. Hey!

0: Veel mensen maken zich zorgen over hun portemonnee. Uit de stemming, een jaarlijkse grote peiling, blijkt dat de economie het belangrijkste politieke probleem is dat ons bezighoudt. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat het afgelopen jaar alleen maar slechter is gegaan. En nogal wat Vlamingen zeggen ook dat ze het aan het einde van de maand gewoon niet rondkomen. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die ook meewerkte aan het onderzoek.
1: In 2026 was dat 17%, vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering, ondanks het feit dat... Ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we 17% van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, onder meer op een luchthaven. Iran zegt dat het daarop zelf ook aanvallen heeft uitgevoerd op de Amerikaanse militaire basis in de regio. De VS had ook eerder al gemeld dat het Iraanse drones had onderschept in de regio en Kuwait meldt ook momenteel aanvallen met drones en raketten. Officieel is er daar een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran, maar daar is nog maar weinig van te merken. Het Israëlische leger zegt ook dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Het zegt dat het infrastructuur aanvalt waar de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah zit. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om hun stad ook te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio en daarbij werden 31 mensen gedood. Ook daar is er eigenlijk een tijdelijke gevechtspauze, maar ook daar is er nog maar weinig van te merken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale Spaanse Rayo Vallecano in 1-0. Een doelpunt met de Franse international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker in de clubgeschiedenis. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: M&M Live.
0: Klopte in de finale Spaanse Rayo Vallecano in 1-0.

0: Luisteraar Steven van Horelbeke, die stuurt alvast goedemorgen en gaan met die banaan.
1: Ja? Opstaan en gaan.
2: Ah, ik heb nog een banaan.
0: Ik ging het echt net vragen, want je hebt iedere dag een banaan mee.
2: Dat is waar.
0: Maar hij ligt hier nog niet.
2: Hij ligt in mijn tas. Ik ga eerst mijn koffietje opdrinken.
0: Oké. Ik wil je zeker niet rushen. Ja. Doe op je gemakje.
2: Ik doe altijd een yoghurtje en een banaan.
0: En in die volgorde?
2: Ik doe mijn banaan open. En dan snij ik plakjes met mijn lepel.
0: Ja?
2: En dan scoop ik het plakje banaan op mijn lepel.
0: Ja?
2: En dan dip ik daarmee in mijn yoghurt.
0: Zeg!
2: Zo eet ik mijn yoghurt op.
0: Fancy. Pas ik me aan de dadie.
2: Dat is gewoon omdat mijn beker, waar je zo cornflakes en zo in kunt doen, op voorhand beschimmeld is en in mijn vaatwas zit.
0: Ah.
2: En dat ik het zo moet doen.
0: Genoeg over je ontbijt. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort vanmorgen? Goed, hè? Warm, hè? Toch?
2: Nee, gedikke.
0: Oeh.
2: Nee, ik vond het frisjes.
0: Maar...
2: Ja, het was kou.
0: Zeg.
2: Ja, ik vond het echt kou. Allee, echt kou. Je mag ook weer niet klagen.
0: Oh?
2: Want... Ik had gewoon mijn truitje. Eigenlijk exact hetzelfde als gisteren aan.
0: Maar toch frisser. Vandaag.
2: Maar toch was het fris hoor. Ik heb een kou gehad.
0: Gisteren was de frissere dag. Hè. Het was maar 27 graden. En vandaag weer 30, morgen 32. Dus we zijn terug begonnen. Zo.
2: Ja, ik zou misschien een klein sjaaltje of zoiets meedoen als je geen jas meedoet.
0: Okay.
2: Snapte?
0: Ja.
2: Het was, ja, ik vond de wind wel een beetje fris. Ik had zo van die traanogen. Door de wind, hè.
0: Ah, oké. Waarover heb je gedroomd vannacht?
2: Ik ga je keihard moeten teleurstellen, Sander.
0: Wat? Je weet het niet meer.
2: Ik weet nog dat ik

0: over het werk heb gedroomd.
1: Ja?
0: En dat jij er ook in voorkwam.
1: Ja?
0: En ik zou super hard willen vertellen wat het was. Ik weet het niet meer.
1: Ah.
0: Ik weet echt gewoon nog dat ik wakker dacht en dacht, oh my god, zo leuk. Want heel het ochtendshowteam, daarover heb ik gedroomd. En ik weet nu niet meer wat het was, sorry.
1: Mocht het je nog te binnen schieten, laat het gerust weten. Ik weet intussen waarover ik vannacht gedroomd. Want ik ben ook opgestaan en dacht, wat een gekke droom was dit. Die moet ik onthouden.
0: Ah, leuk.
1: Nu valt het mij terug te binnen.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat de context was, maar ik weet dat ik op een bepaald moment met 3 kauwgommen in mijn haar zat.
0: Oh,
1: en dat ik echt heel ambetant aan het worden was.
0: Zo'n stressdroom.
1: Ja, en ik dacht, er zat er al 1 in en ik probeerde die eruit te halen, maar ik besefte niet dat ik nog een kauwgom in mijn hand had of zo. En die was er dan ingeraakt. En ik zeg het, op een bepaald moment 3. En dan kwamen ze echt heel serieus zeggen dat ik waarschijnlijk kaal ging moeten gaan.
0: Oh. Om het eruit te krijgen.
1: Ja, en dan dacht ik, oh, my, balen.
0: Dat is balen.
1: Dat is
0: maar hier sta je nu, met je volle bos haar.
1: Hela. Goed, hè? Bon, welke song laat jou vanmorgen opstaan en gaan? Dat mag je gerust even laten weten in de app van M&M. Eentje die je energie geeft. Eentje die je al wat laat vooruitblikken naar morgen. Morgen vrijdag, weekend.

0: over doodvallen gesproken. Tristan Huibrecht uit Gent, jij bent al sinds 5 uur aan het studeren vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Goed bezig wel, hè, vriend. Maar...
2: Opstaan en gaan.
0: Hoe is het met de motivatie?
1: Ik ga blij zijn als ik morgen mijn examen gehad heb.
3: Oh. Is het je
1: op dat punt.
3: Eerste en enige examen of komen er nog?
1: Nee, het is mijn eerste, maar ik heb dan wel 2 weken niks. En dan nog mijn 2 laatste examens in 1 week.
0: Oké.
3: Okay. Maar zo rot eigenlijk, ja, dat zo gespreid plan. Zit.
1: Oh, ja, maar op zich heb ik nu wel een week per examen voorbereiding.
3: Dat is wel waar. Uh-huh. Dat is wel echt waar. Ga je dan na je examen nog een beetje genieten op een terrasje van het zonnetje? Of ga je meteen terug de boeken in?
1: Nee, morgen doe ik na mijn examen niets meer.
3: Ja.
1: Dus, dat vind ik ook. Mijn vaste regel. Na het examen doe ik niks meer.
4: Mooie regel.
1: Dus komt dat goed uit dat het 38 ochtends is.
0: Ah ja, dat is waar. Ik ging zeggen, ook super gemotiveerd als je om 5 uur al de wekker zet en begint te studeren. Maar dat is misschien ook om de hitte wat voor te zijn en zo.
1: Ja, ook. En ik ga dan liever s'avonds inderdaad nog even een beetje vrij nemen. Ja. En nog een beetje genieten van het geweest.
3: Ja, dat is goed. Want je moet je hersenen ook even ruimte geven om dat allemaal te verwerken. Mm-hmm. Je mag niet tot de laatste seconde voor je examen studeren.
0: Preach.
3: Dus,
0: preach.
3: Je bent goed bezig. Tristan, had je veel herexamens vorig jaar?
1: Vorig jaar had ik er maar 2 in totaal, waarvan ik er eentje had gehaald.
3: Ja, ik had er 6 in mijn eerste jaar. Oh. Dus.
0: Amai. Ja. Jij wint. Ja. Zeg, en Tristan, zo andere mensen die al afgestudeerd zijn, motiveert dat je? Of is dat eerder iets wat je niet wil zien?
1: Ja, tuurlijk motiveert dat.
0: Ja? Ah, dan moet je zeker...
1: Iedereen is tot dat punt moeten komen op een manier. Hè, dus.
0: Dan zou ik zeggen, ik koop een krant. Prinses Elisabeth staat er overal in dat het allemaal goed met haar gaat.
3: Ja.
0: Afgestudeerd.
3: Afgestudeerd, Harvard.
0: Ja, even zo. Tussen de soep en de patatten.
3: Ja, en als je dan vraagt, van, heb je ooit een les geskipt? Dan zei ze van, nee, ik heb de lat hoog gelegd voor mezelf. Voilà. Ik ben altijd flink naar de les geweest.
0: Ja, allemaal leuke vibes.
1: Maar misschien moet ik daar wel een voorbeeld aan nemen.
3: Oh, Tristan, ik vind jouw schema heel goed.
0: Jij bent perfect zoals jij bent, Tristan.
3: Voilà. En sorry, je betaalt voor een heel jaar, een heel academie. Jaar.
0: Ja,
3: het zou dus zonde die zijn. Herexamens, ja. Het zou zonde zijn dat je daar niet van pakt.
0: Ja, exact. Tristan.
1: Alle faciliteiten gebruiken.
3: Voilà, exact.
0: Is er een song die jou erdoor gaat laten zijn voor dat examen, die we nu kunnen draaien?
1: Zeker. Een goede ochtendsong voor mij is al Kids van MGMT.
0: Eerst en voilà. We fixen dat voor u, zelfs al ben je onze kroonprinses niet. Dat is de service dat wij aanbieden. Tristan, gewoon nog even voor het examen en voor jezelf. Oei, sorry, wat?
1: Nee, sorry, ik had aan het lachen. Ik zei, dat weet je niet dat ik geen kroonprinses ben.
0: Dat is wel waar.
3: Jij bent de grootste prinses in mijn leven, Tristan.
1: Oh, kijk, dankjewel.
3: Voor mij ben je zelfs al een queen.
0: Ik zal de ruimte even verlaten voor jullie twee.

0: Feel Good wel, hè. Oh. MGMT en Kids.
1: Vind ik zo leuk.
0: Ja.
1: Als er nog iemand zo'n goede nostalgische plaat heeft dat hij wil aanvragen, laat het gerust weten in de app van M&M.
0: Oeh.
1: Maar ja.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Torfs! Amai, zie.
2: Wat?
1: Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
2: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
0: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeinslaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: ben best benieuwd wat dat uw volgende favorietje gaat worden.
1: Ah, idem, idem, idem. Je kunt dat niet forceren, hè.
0: Nee.
1: Turn the lights off van Just a Jack Style and Jump.
2: M&M.
0: Ja, effectief. Goedemorgen. Super fijn dat je erbij bent vanmorgen zo vroeg. Het zonnetje is er ook al en die blijft vandaag opnieuw weer mooie temperaturen tot 31 graden. Heel veel succes als je een buitenwerker bent.
1: Ze zijn naast mij een dak aan het leggen, als we aan het branden. En ik heb er echt mee te doen met die mannen.
0: Heb je al eens een beetje water of zo gebracht? Of?
1: Ja, en met naast mij bedoel ik eigenlijk zo 10 huizen verder.
0: Ah.
1: Dus ik ga zo niet. Hey!
0: Maar pas op, ik heb gisteren een TikTok gezien van een meisje in Amsterdam.
1: Ja?
0: Die aan overal straatwerkers waterijsjes ging uittelen.
1: Ja, maar daar kan je tot dichtbij gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik moet echt gewoon. Hey!
0: Ook zo. Hey! Ook zo. Het is totaal niet uw huis of het huis van de buren, dus het is inderdaad een beetje raar.
1: Okay.
0: Maar bon, misschien willen ze het wel, hè?
1: Ja, ja.
0: Je kunt het maar eens proberen. En als je dan een heel rare man ziet in Mechelen, die begint te roepen:
1: hey! Water! Water!
0: Dan weet je dat het Sander is.
1: Okay.
0: Maar ook veel succes als je in de blok zit. We hebben daar net nog Tristan gebeld, die morgen examen heeft. Ik denk aan jullie, guys. Komt helemaal goed. Wij zorgen voor voldoende ontspanning vanmorgen. Want we bellen Pedro Elias voor de laatste Container Cup aflevering vanavond. En we bellen ook Meteor over zijn nieuwe single die vandaag uitkomt.
1: Gisteren was Judith nog op bezoek hier bij ons. Je kan trouwens altijd de live sessie van haar laatste nieuwe single checken op VRT Max. Dat was heel plezant. Maar binnen 3 minuten kan je ook iets anders van haar checken hier. De song waarmee zij kan opstaan en gaan. Je hoort hem na deze throwback van 2014. Rather Be, dit is Clean Bandit. Goedemorgen.

0: Oudendouw. En plankgas hou je nog wat in. Hè? 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, we zijn bezorgd over onze economie en ook onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, dat is een jaarlijkse peiling. Veel mensen denken dat de economie het afgelopen jaar verslechterd is, onder meer door de oorlog in Iran, en geven ook aan dat ze niet kunnen rondkomen aan het einde van de maand. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger deed daarop dan zelf ook aanvallen op Amerikaanse militaire basis in de regio, terwijl er eigenlijk een tijdelijke gevechtspauze is tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. En voor die club is het de eerste in de geschiedenis. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan weer...
1: Wel, het wordt zonnig, maar dus wel opnieuw puffen en zweten bij temperaturen tot 30 graden.
2: Puffen en zweten.
0: Ja, effectief.
2: Het is ook een beetje puffen en zweten op de binnenring rond Brussel. Daar gaat het een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Dus maak daar alsjeblieft een reddingsstrook. Voor de rest is het vertragen op de gewone plekken.
0: Zullen we even 2 seconden stilte houden voor iedereen die geen airco heeft in de file vandaag?
2: Ja.
0: Voilà. Ja. Straks kies jij de muziek weer.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Krevel.
7: Pas, shot en goal.
8: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
10: Oh, amai, die civietje was lekker.
11: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Zegt hij, bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is niet waar.
10: Blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we de sprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
15: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
3: M&M.

0: eigenlijk. Ja?
1: Houd het zo, hoor. Jelly Roll en I'm Good. I'm good. Straks vieren we de jarige van vandaag, donderdag 28 mei. En daar zit een specialeke bij.
0: Ja. Ik word hier zo gelukkig
1: van. Straks meer.
2: Opstaan en gaan.
1: Eerst even langs Jatti Sas uit Mol passeren. Jatti, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hela, je hebt al een paar goede vooruitzichten voor de zomer.
3: Ja, veel bergconcerten.
1: Ja, een berggrote bergfan, met andere woorden.
0: Waar staat hij dan allemaal waar jij ook naartoe gaat?
3: Sowieso al in Turnhout, in Knokke en in Scherpenheuvel.
1: Oh, ja, dat is alle kanten gewoon dat je op gaat.
0: Je doet een tour van België.
3: Ik hoop eigenlijk in oktober de Tour van Europa mee te doen, maar dat moet ik nog bekijken.
1: Wacht, maar dat, ja, want Bern is huge ook in Duitsland en zo. Hè. Dat is ook echt aan het gaan.
3: Ja.
1: Damn. Amai, wow. Oké, heel grote fan. De grootste?
3: Nee, er zijn er nog wel grotere, maar ik doe mijn best.
0: Ja, ik vind toch al Europa willen afreizen voor Berre al best groot. Ga je dat dan alleen doen?
3: Nee, wij zijn met een paar mensen die het wel echt willen meedoen, dus.
1: Hebben de Berre-fans al een bijnaam? Je hebt zo hè, de Beliebers van Justin Bieber bijvoorbeeld.
0: De Beertjes.
1: Ja, zoiets. Is er een naam?
3: Vroeger waren het de Berries, maar dat is al een beetje afgezakt.
0: Okay. Ik vind de Berries wel echt leuk eigenlijk.
1: Ja? Ja? De brainstorm is geopend, als je een beter idee heeft.
0: Exact.
1: Heb jij een idee voor een song? Ik vermoed iets van Berre.
3: Yes, ik zou heel graag Yesterday, Today, Tomorrow horen.
0: Oh, jij zegt dat ook zo prachtig.
1: Ja, hè? Goed.
0: Mijn accent. Wil je het nog eens zeggen, alsjeblieft?
3: Yesterday, Today, Tomorrow.
1: Je mag vooral nog even aanvullen hier ook.
2: Opstaan.
3: En gaan.
1: Ja, man.

0: Blijf te tekenen.
1: Maar dat is ook goed.
0: Ja.
1: Want ze is jarig vandaag, Kylie.
2: Hey, hip, hip, hoera.
1: Niet Kylie Jenner, maar Kylie Minogue, voor alle duidelijkheid. Ja. De zangeres wordt 58 jaar en deelt haar verjaardag met nog een ander icoon, Pingu.
3: Knop, knop.
1: Pingu wordt, hou je vast, 40.
0: Oh, dat is een stevige.
1: Dat is een stevige, hè?
0: Oh, ik vond dat vroeger ook heel eng. Als zo,
1: eng?
0: Als de zeeleeuw kwam. Weet je dat niet meer? De walrus.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oh, vreselijk. Ik ga het zometeen opzoeken en je gaat trauma's hebben en het spijt me daarvoor.
1: Oké, het enige dat ik me herinner zijn zo eettafelscènes. Nee. Met de ouders van Pingu.
0: Oh.
1: Ja, en zo gewoon onder. Dat vind ik leuk. Maar ook luisteraar Els uit de Senderlo is jarig vandaag. Laten we ons daarop focussen.
0: Ja, ja. Is ze wakker en zit ze aan een eettafel en maakt ze als geluid. We luisteren nu.
4: Hiep, hiep.
1: Hoera.
0: Dag Els.
4: Goedemorgen.
1: Hey. Goedemorgen, fijne verjaardag.
4: Dankjewel.
1: Zit je aan een eettafel?
4: Nee, ik lig nog in mijn bed, want mijn wekker ging net af.
1: Oh, Els. Ik voel mij wel vereerd dat we u mogen wakker bellen op uw verjaardag.
4: Dankjewel.
1: Ga je nog lang in bed blijven liggen of heb je een heel productieve dag voor de boeg?
4: Echt, mijn wekker ging net af. Ik moet echt opstaan, want ik moet zelfs gaan werken.
1: Oei. Wat doe je van werk?
4: Ik geef les in het middelbaar.
0: Oh, mevrouw Govaerts, u bent het.
4: Ja, eigenlijk.
0: Ja,
1: eigenlijk wel. Toevallig familie van Laura Govaerts?
4: Nee.
1: Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Wat is jouw verjaardag? Dus dat maakt niet uit. Jij geeft les in het middelbaar. Waarover gaan de lessen nu?
4: Zelfs is het wiskunde.
1: Oh.
4: En daarna nog Nederlands.
1: Oké, wiskunde in Nederland.
0: En jij geeft allebei?
4: Ja,
0: wow.
4: Ik geef les in de A-finaliteit. Dus vroeger was dat PAV en nu is dat opgesplitst.
0: Oh, wauw.
1: Wat was dat nu weer?
0: Project Algemene Vakken.
1: Algemene Vakken, ja. Ik snap het. En ga je iets van tractatie meenemen voor je leerling of voor de leerkrachten in de leraarskamer?
4: Nee.
1: Dan hebben we niks gevraagd.
0: Nee, we hebben niks gevraagd.
1: Wij
0: trakteren wel met een kakkalenders. Die kan je op het toilet hangen. Eventueel ook het toilet van de leraarskamer. Zou een eer zijn. Maar je mag het volledig zelf beslissen. En dan kan je iedereen's verjaardag op invullen. Dat je nooit meer eentje vergeet.
4: Ah, kijk hoe.
0: Voilà. Mevrouw Govaerts, geniet van uw dag, hè.
4: Ja, dankjewel.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Omelien Thijs en Ongewoon.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Alles voelt zo ongewoon warm.
3: Ja.
1: Dat is mijn gevoel zo.
3: Ja, dat is waar. Emma stuurt nog een berichtje in de app van M&M uit Herentals. Die stuurt, ik sta niet in de file, maar ik heb ook geen airco. Dat is heftig.
1: Oh, ik heb er echt mee te doen met die mensen.
3: Ja, ze zegt, nu was het zalig, maar ze kijkt op tegen straks, wanneer dat de temperatuur terug naar omhoog gaat.
1: Ja, en dan zie je zo in de file de mensen met de ramen open. Oh. En die zijn echt aan het verstikken nog in al die uitlaatgassen. En dan denk je, ah ja, die hebben geen airco.
3: Oh, en zo de warmte van het asfalt, als je even stilstaat. Oh. Oeh, Emma, heel veel succes.
1: Ja, en niet met de honden gaan wandelen. We hebben het gisteren nog over gehad, want temperaturen hebben nogal wat gevolgen. Heel veel opvangcentra voor dieren en zo, die aan het vollopen zijn. Van die vogeltjes die uit het nest vallen. Oh. Er zijn nog pijnlijke gevolgen ook aan het warme weer. Onder andere de wonde aan mijn vinger. Is er een gevolg van?
3: Ja, je hebt een plakker rond je wijsvinger.
1: Dus, ik dacht, het frisse water is op in huis. Ik zie een fles bruiswater die niet fris is. Dus ik denk, ik steek even in de diepvries.
3: Ja.
1: Blijkbaar is dat al iets wat je niet doet. Dus zo, de flessen met spuit, met druk.
3: Ja, nee, dat ontploft. Ja.
1: Dus effectief, ik was die dan vergeten ook typisch. Dus ontploft in de diepvries. Dus ik dacht, ja, ik ga alles uit dat schap halen. Ik ga dat in de zon leggen. En als het ontdooid is, dan kap ik dat uit. En dan ben ik zeker dat er nergens nog glasscherven zitten. En natuurlijk...
3: Het was een... Oh, ja. Het was een...
1: Een fles, hè, een glazen fles.
3: Het was een glazen fles dan ook nog eens.
1: Ja, dus moet dat komen. Dus gisteren, ik kap dat leeg. Alles is gesmolten. Er zit zo nog één vlekje in die bak. Dus ik denk, ik ga met mijn hand zo wat wrijven. En natuurlijk zit daar nog een glasplinter. En die is echt iets heel diep gegaan.
3: Ah.
1: Ja, zo echt zo... Dat,
3: en pas op, hè.
1: Dat die erin vastzit en dat je zo... Even moet koteren om die er terug uit te halen. Dat.
3: Lekker.
1: Ja, en dus vandaar dat mijn vinger echt ziek veel pijn doet eigenlijk.
3: En wat hebben we hieruit geleerd?
1: Geen fles onder druk in de...
3: Eigenlijk geen glas te koer.
1: Ja, oké.
3: In uw vriezer, Sander.
1: Hé, maar pas op, er is dus nog een straffer verhaal dan dat van mij.
3: Oh.
1: Er zijn Franse weermannen die het ook heel zwaar hebben met de temperatuur die naar omhoog gaat. Mm. De voorbije dagen kreeg de Franse zender BFMTV, of in het Frans... Heel veel doodsbedreigingen zelf.
3: Wow, zeg.
1: En het komt allemaal door de kleur van de weerkaarten daar. Specifiek ging het over Nantes op de weerkaarten. In Nantes liepen de temperaturen op tot 36 graden. En in het weerbericht gaven ze die temperaturen aan met een donkerrode kleur. En er zijn dus heel veel klimaatontkenners die zeggen... Ja, de kleuren worden steeds donkerder en grauwer eigenlijk... om de situatie van ons klimaat weer te geven en hoe erg het is... En het laat het erger lijken dan dat het in de werkelijkheid is.
3: Dat is ambetant. Snap je?
1: Ik snap hem. Ik kan nog erbij vermelden dat de tv-zender niet gaat plooien. Ze gaan de kleuren behouden en ze zeggen... de komende dagen zullen onze kaarten er even donkerrood uitzien. En ook interessant, vond ik heel fijn dat ze dat ook even hebben opgezocht.
3: Ja?
1: Er zijn wereldwijd geen officiële kleurencodes... voor temperaturen in weerberichten. Dus ieder land is eigenlijk vrij om zelf de kleuren te kiezen.
3: Oh, dus je kan ook gewoon voor paars?
1: Ja.
3: Of voor geel?
1: Appelblauw, zeegroen.
3: Oh.
1: Bijvoorbeeld.
3: Zwart.
1: Ja, nee, dan gaan we ook weer dingen over u heen krijgen, vrees ik.
3: Oh.
1: Ja.

0: zeggen.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: En Maureen vooral, hè. Straks na 7 uur is ze er weer. Heeft ze tegenwoordig lekker druk ook op de set van Familie?
3: Ja, ze had gisteren nog opnames, als ik mij niet vergis.
0: In thuis, jongens?
3: Allee.
0: Is er ook wat aan het gebeuren, hoor.
3: Is het echt?
0: Het is een hele interessante week, laat het me zo zeggen.
3: Oh.
0: Zeker ook voor de Wannes Lacroix. De Niels uit thuis, die straks ook weer bij Club Kouter hoort. Ja, er zijn wel wat dingen aan het verschuiven. Allee, ik wil niet te veel spoilen.
3: Op welk vlak?
0: Ja, op liefdesvlak. Op
3: liefdesvlak.
0: Liefdesvlak.
3: Oeh, juicy.
0: Heb ik toch alles gespoild. Ah. Ja, nee, ja. Er zijn een paar grote verschuivingen aan het plaatsvinden. Deze week heb ik het gevoel die echt aan het opbouwen zijn naar de grote seizoensfinale van thuis.
3: Oh.
0: Ja.
3: Dat komt er ook nog aan.
4: Vanavond op VRT1.
5: Britse brandweerwagens.
6: Onderweg door Oekraïne.
5: Dat zal wel echt waar zijn, zeker? Ja, ik denk dat er daar af en toe wel iets brandt momenteel. Denkt u niet?
6: Ja, ik vind het toch maar een heel raar verhaal.
4: Op VRT1 in de noodcentrale komen er verrassende oproepen binnen. Op VRT Canvas maken de studenten zich klaar voor de kwartfinale van Campus Cup. Of op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen.

0: Met Jannik Aerts.
1: Maak jij je ook zorgen over je portemonnee? Wel, uit de stemming, een jaarlijkse grote peiling, blijkt dat de economie het belangrijkste politieke probleem is dat ons bezighoudt. In Vlaanderen geeft 17% ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog dubbel zo hoog. En dat heeft ook gevolgen. Dat merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkt aan het onderzoek.
2: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, we hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde. Opnieuw meer aan Waals en Brussel zijn, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
1: Het parket van Limburg onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon in Limburg, nadat een kind er uit een hoogslaper is gevallen. Het kindje liep daarbij een ernstige hoofdwonden op. Het incident gebeurde ruim 2 weken geleden en in samenspraak met het agentschap Opgroeien is de kinderopvang sindsdien gesloten. Het agentschap heeft wel zijn eigen onderzoek intussen wel afgerond.
3: De kinderopvang zal vanaf volgende week terug de deuren open doen, maar dat is wel onder begeleiding opgelegd vanuit Opgroeien. Dat betekent dat er gedurende enkele weken extra ondersteuning zal zijn in de kinderopvang om er helemaal zeker van te zijn dat de kinderen veilig opgevangen kunnen worden en alles goed verloopt.
1: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens Oudejaarsnacht vuurwerk afstak richting politieagenten. Hij ging op de vlucht, maar enkele maanden geleden verspreidde de politie een opsporingsbericht en na een tip en ook een onderzoek is hij nu uiteindelijk gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener in een gesloten instelling geplaatst. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, onder meer op een luchthaven. Iran zegt dat het daarop ook zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basis in de regio. De VS had eerder ook gemeld dat het Iraanse drones heeft onderschept in de regio en Kuwait zegt ook dat het momenteel aangevallen wordt met drones en raketten. Ook Israël valt Libanon opnieuw aan. Officieel is er een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran en tussen Israël en Libanon, maar daar is niet meer veel van te merken. In de VS heeft de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry 3 jaar en 5 maanden cel gekregen. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry, die uiteindelijk is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in Friends. Hij stierf in 2023 en hij was toen 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is de 5e en ook regelmatig toegediend bij Perry, die uiteindelijk is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in Friends. Hij stierf in 2023 en hij was toen 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M live.
4: Tieners. Het wordt een zomerse dag vandaag met temperaturen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag ook bij zo'n 32 graden. Maar na de middag wel kans op onweersbuien.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel gaat het 1 uur trager. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde komt er een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Dus maak er alsjeblieft een reddingsstrook. Van Gent naar Hasselt rij je beter om via Antwerpen. Dan naar Antwerpen ook extra vertragen op de E19 vanaf Loenhout tot Brecht door een ongeval op de rechterrijstrook. Daar vertraag je 25 minuten.
6: M&M.
7: Morgen is het weekend.
8: Ja. Dat klopt.
9: Oh, ik heb goed geslapen.
10: Je hebt weer gesturkt vannacht.
9: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht?
8: Ik ga de poezen nog even zaaien. Ah, tijd om te gaan. Vielen en ook werken. Maar, heb ik de deur op slot gedaan?

0: nog bellen we met Pedro Elias over die laatste aflevering van de Container Cup van vanavond.
1: Maar eerst, hoe noem jij de chipjes in de vorm van een hoorntje waarmee je zo van een blokje geitenkaas kaas schept? Dat mag je al eens fonetisch doorsturen. Zo uittypen hoe je het zegt.

0: Bless met kisses. Goedemorgen. De dag is opnieuw blessed met warm weer. 31 graden.
1: Ja, jongens.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Het is ook de voorlaatste werkdag van de maand mei. Dus normaal gezien, als je geen zelfstandige bent, zou het loon niet ver weg meer moeten zijn. En het is nodig, heb ik het gevoel.
1: Ja, ja? Veel trouwen, hè, bijvoorbeeld.
3: Ah, ja, ja. En communiefeesten en ja. Zo. Ja, ja, ja.
1: Ik heb er 3 dit trouwseizoen. 2 al achter de rug. Eentje komt nog later deze zomer. Oeh. Dus ja, dat voel je wel. Hè.
0: Ja, het is wel druk. En over trouwen gesproken, ik heb onlangs een uitnodiging in de bus gekregen. Of ja, ik eigenlijk niet. Mijn lief, een trouw die echt al super lang in onze agenda stond. Ik kende het zo vorige zomer van, hey guys, uitnodiging komt nog, bla bla bla. We doen die uitnodiging open.
1: Ja?
0: Blijkt dat het zonder plus one is. Dus ik mag niet mee. Ik vind dat raar. Want wat als je lief daar dan zelf niemand kent?
3: Ja, ik

0: Het ding is ook wel, het zijn verre vrienden al een beetje. Mm-hmm. Hij zei, ja, die hoor ik ook niet meer zo super vaak, maar ik heb daar wel veel liefde voor. Mm. En hij zei, ik vroeg dan van, ja, ga je daar mensen kennen? En hij zei van, ja, ik ga er wel mensen kennen, maar ik heb die ook al lang niet meer gezien, maar misschien gaat dat wel leuk worden. Dus toen hadden we zo'n heel gesprek van, ja, dat is leuk eigenlijk dat daar niemand een plus one heeft.
1: Ja.
0: En dan zijn ze wel verplicht om met elkaar een beetje bij te praten.
1: Ja. Ja. Ja, er zijn toch altijd mensen met wel een plus one, want zo de ouders en de broers en de zussen, die gaan toch wel een plus one mogen.
0: Ja,
1: ik denk dan ook, als je dan ver moet rijden, saai, dan ben je alleen. Je moet sowieso Bob zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik voel het niet. Maar bon, het is niet alleen jouw issue, Iman, want zelfs bij de Real Housewives of Antwerp was het een dingetje. Amy die zat met hetzelfde probleem.
2: Ik ben mijn verjaardagsevenement aan het organiseren en het is een klein beetje uit de hand gelopen.
3: Hey, heb je veel gasten?
2: Ja, rond de 130.
3: Oh.
2: Ja.
3: En mogen wij de plus one meenemen?
2: Wel, normaal gezien wel. Maar ik heb gisteren te horen gekregen van mijn eventplanner dat ik toch een beetje te veel mensen heb. Dus ja, ik ga de mannen moeten thuis laten.
3: Oh, gaat dat een goede avond vallen, denk je?
2: Het is mijn feest, het zijn mijn vrienden, mijn verjaardag.
1: Ja, het is haar feest, haar verjaardag, absoluut. Voor die mensen van die trouw geldt dat ook. Maar dan denk ik, 130 mensen, maak het dan nog uit.
4: Ja.
1: Dat is wel veel. Ja, 130 wordt dan plots wel
4: 260, hè? Hey.
1: Oké, ja, fair enough.
0: Dat is wel, dat maakt wel uit, denk ik.
1: Maar bon, je kan al raden hoe de reacties daar waren. Always with the drama.
5: Ja, tenminste, een event waar de mannen wel op zijn uitgenodigd, denk
6: ik. Ja, dat kunnen niet bij elk evenement zijn, hè?
5: Nee, ja, ik vind het echt nodig. Ja, ik begrijp echt niet dat die niet mogen komen. Als je een event geeft van 130 mensen, als dat nu op voorhand was gezegd enkel girls, geen probleem. Maar als je mijn partner uitsluit, what the fuck? Ik vind dat echt heel onrespectvol.
4: Ja, oké.
1: Okay. Ja, Roel heeft een oplossing, Iman. Jij mag naar zijn feest komen voor hun 40ste verjaardag en 6e huwelijksverjaardag. Dus voilà, kijk.
0: Oh.
1: Je moet niet zonder plannen blijven zitten. En weet vooral ook dat jij hier in de M&M ochtendshow altijd welkom bent met een plus one of plus two.

0: want ik ga polariseren.
1: Yay!
0: Er is al langs terug een discussie tot op mijn TikTok for You page geraakt en ik wil er vanaf. Ik wil het de wereld uit, dus daarom...
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die bugles zeggen tegen buggles.
3: Nee.
1: Nee.
0: Het is buggles.
1: Nee, het is bugles.
3: Het is bugles.
0: Wat?
3: Dat is toch gewoon zoals het instrument in het Engels?
1: Nee, wat? Huh? Wat is een instrument?
3: Ja, dat is toch zo'n horentje. Dat is toch van een horen en dan zeggen ze een bugle.
1: Is dat...
3: In mijn hoofd is dat zo.
1: Oh, het is een argument voor de juiste uitspraak, dus ik keur het goed.
3: Nee,
1: ja.
3: Dank u.
1: Dat is van dat horentje.
3: Sander?
1: Dat is van dat horentje.
0: Nee, het is echt wel buggles.
1: Ja, vooral duidelijk. Het
0: wel buggles.
3: Dat klinkt zo West-Vlaams. Buggles.
1: Maar, het gaat over de chip.
0: Het gaat over de chips. Effectief, de chips dat je dan zo in de kruidenkaas dipt. Ja. Maar wat zeg jij? Je mag het fonetisch doorsturen in de app van M&M. Dan weet ik tenminste of hij een goeiemorgen krijgt of niet.
1: Jo.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Win jij binnen een kwartier 50 euro concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die bugles.
2: Dit zeggen.
3: Dit zeg ik juist.
1: Nee.
4: Jawel.
0: De M&M Ochtendshow.
1: Het is Buggles, of je kan ook gewoon de discussie volledig uit de weg gaan, zoals Sue, Jens en Evelien, die zeggen vingerhoedjes of horentjes.
2: Ah, ja.
1: Ja, dat kan ook wel gewoon. Maar hoe zeg je het merk? Hoe zeg je hetgene dat op de zak staat? Volgens Tatjana is dat Buggles op z'n Vlaams. Lopke die stuurt nee, Sander, inderdaad, op z'n West-Vlaams Buggles.
4: Nee.
1: Dieter stuurt dat weer Maureen heeft gelekt. Komt van het instrument.
2: Ah,
1: een bugel.
2: Dank je, Dieter.
1: Bram die stuurt, ik zeg zoals Imaan, Buggles. En dan heb je mensen die het heel mooi fonetisch proberen schrijven, zoals bugels. Hij die stuurt dat jullie gelijk hebben, Sander en Maureen, over de uitspraak.
4: Klopt.
1: Maar Wouter is dan weer in mijn kamp. Ja. Dat is waar, hè?
5: Ja, klopt.
1: Yes. Spreek het nog eens uit, Wouter. Zeg het eens.
5: Buggles.
1: Buggles. Nee, maar bugles, wat is dat nu ook weer?
6: Maar wat zijn jij ook aan het doen? Wat ja. Wouter.
1: Zijn jij zelf je bugles aan het maken?
4: Wouter.
5: Nee, ik ben aan het werken.
4: Ah, en wat doe je?
1: Wat doe je van werk?
5: Ik ben leverancier van school- en kantoormateriaal.
1: Ah, dus, niet van bugles.
4: Ja.
1: Buggles.
5: Nee, die van Buggles.
1: Ja, inderdaad. We gaan het ook eens vragen aan Ilke. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ah. Nee, geen goedemorgen, want wat zeg je?
7: Oh. Ik zeg bugels.
1: Ah, nog anders.
4: Ja, bugels.
1: Ja, ja. Bugels. Zonder bugels. De J. Dus niet bugels, ja,
7: maar er staat, als je op de zak staat, er geen J.
1: Dus ja, exact. Dus daarom zeg je buggles.
2: Ja, maar dat is een Amerikaans, dat is een Amerikaans merk, ja. Hè. We zeggen toch ook niet Lays tegen Lays?
7: Maar ja... Nee.
1: Ah, Lees zouden ook in het Vlaams Lees zeggen. Snap je?
7: Ja.
1: Dat is de discussie. Kijk, ik heb hier intussen eens gezocht en gevonden.
4: Oh.
1: Shipke bestaat al sinds de jaren 60.
4: Ja.
1: En ik heb een reclamespot van toen gevonden.
4: We luisteren.
8: Have some bugles.
9: Better than potato chips.
8: Bugles make this way.
1: Oh. Bugles it is, dude.
6: Ja, maar...
1: Wat praten wij hier?
2: Maar goed,
1: wat zijn de landstalen?
2: Het is nog iets te vroeg voor een chippeke met geitenkaas. Dus we zullen voor een espresso gaan. Wat pijsde? Hè?

0: Martin Garrix en Jax, Told You So. Straks gaan we bellen met Pedro Elias van de Container Cup. Maar eerst zo meteen 50 euro uitdelen. Dat is voor na dit natuurlijk 7:30 ongeveer. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, we zijn bezorgd over onze economie en ook onze portemonnee. Dat blijkt uit de grote jaarlijkse peiling De Stemming. Veel mensen denken ook dat de economie het afgelopen jaar verslechterd is en geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Het parket onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongeren-Borgloon in Limburg, nadat een kind er uit een hoogslaper is gevallen 2 weken geleden. Dat kindje liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger deed daarop dan ook zelf aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in de regio, terwijl er eigenlijk een tijdelijke gevechtspauze is tussen de VS en Iran. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En nog even naar Sabine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ook vandaag krijgen we veel zon. In de loop van de dag enkele stapelwolken, vooral langs de grens met Frankrijk en in de Ardennen. Maar de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw zeer warm. Temperaturen tot 30 of 31 graden.
0: Jepla.
3: Je vertraagt tot aan normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel gaat het 1 uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Komt door een eerder ongeval. Naar Antwerpen is het extra vertragen op de E34 van Oelegem tot Ranst. In Oelegem is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Daar vertraag je een kwartier. En vertraagt een 30 minuten naar Antwerpen op de E19 vanaf Loenhout. Een 30 minuten dus, ja.
4: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Ben jij een live muzieklovertje? Dan is de prijs van onze M&M Hitquiz zometeen echt iets voor jou. Jij kan onze kandidaat zijn daar als je nu een van deze vragenthema's uitkiest.
3: Ogen. Een beetje metal in popsongs.

Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nog genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger, kom.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Bingobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Bingobank, u bent goed omringd.

0: van Wesley en Pedro van de Container Cup. Het was daar gisteren met heel veel bloed en speeksel. Ja, Bart Lemmelijn heeft een wereldrecordje gebroken. Bloed en speeksel.
1: De M&M Hackquiz.
0: Ja, dat is een rare imaan, hè.
1: Wat? Dat wordt niet mijn bijnaam, hè.
0: Jawel. Het is tijd voor de muziekquiz, jongens. Waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Joke Peters, 32 jaar, uit Keerbergen.
1: Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen.
1: Hoe hou jij het cool in Keerbergen deze dagen?
2: Met ons zwembadjes.
1: Ah, badjes?
2: Ja, we hebben een gewoon zwembadje voor ons en een kleintje voor de kleinste.
1: Ah, dat is wel slim. Want die kinderen die wandelen daar dan ook altijd in met hun vuile voeten en dan hangt er gras en miserie in dat zwembad. Is het daarom?
2: Ja, en ook omdat de kleinste nog maar, die wordt volgende week een jaar, dus die...
1: Ah ja, dat is echt nog een
2: benenbadje. Iets warmer water zitten ook.
1: Ja. Oh. Zeg, jij ging gisteren al naar een concert, zag ik.
2: Ja, klopt. We zijn naar K3 geweest.
1: No. Was het daar niet pokken heet, want wij zijn ooit bijna eens gesmolten met z'n drieën tijdens Pitbull in de AFAS Dome.
0: Dat was prachtig.
2: Ja, het was wel echt heel, heel, heel warm. Oh. Maar wel heel leuk. Dus.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
2: We waren wel blij dat we buiten konden naar de frisse lucht.
1: Dat snap ik. Nu moet je vooral ijzig kalm blijven voor de hitquiz.
0: De eerste stap is het uitkiezen van een thema. Beste. Dit waren je opties.
1: Ogen. Een beetje metal in popsongs. London Baby.
0: Wat heb je gekozen?
2: Ogen.
0: Goed, de eerste vraag van de drie heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren. De M&M.

0: altijd mensen die proberen de link te zoeken met het thema en wat dan de eerste vraag zou kunnen zijn.
1: Ja, Tatjana denkt het te weten. Maar Tatjana, ik denk dat jij ook dit niet zal zien aankomen.
0: Nee. Dus het thema is ogen, hè?
1: Ja.
0: Gekozen door Joke Peters, onze kandidaat uit Keerbergen, die speelt vandaag.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Joke, heb je goed geluisterd met de oren?
3: Ja.
0: Nou, goed. Ja, drie vragen juist beantwoorden en je wint hier 50 euro concertengoed. De eerste vraag gaat dus over dat lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde natuurlijk Tom Dice. Letterlijk vertaald Tom Dobbelsteen. En nu komt het. Een dobbelsteen heeft ook ogen natuurlijk. Wat is het hoogste cijfer dat je kan gooien met een dobbelsteen?
3: 6.
1: Ja, we hadden ook gewoon kunnen doen zoals Jade stuurde. Tom Dice, zeg je eigenlijk ook al ogen. Ice.
0: Ah, op die manier.
1: Oh, dat is te ver gezocht.
0: Tweede vraag. De band Survivor die schreef ook een lied over de ogen van een dier. Maar welk dier was dat nu weer? Je mag aanvullen.
3: Tiger.
1: Heel goed, Joker. Heel goed. Juiste intonatie, hoor.
0: Ja, Joker, echt.
1: Dat is hoe je vlot door de M&M Hitquiz gaat. Heel goed bezig.
0: Het brengt je bij het laatste en het, de beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win je 50 euro concertengoed. The Weeknd heeft ooit een nummer gemaakt In Your Eyes.
4: In Your Eyes.
0: Een Belgische artiest heeft ook ooit een song gemaakt met In My Eyes als titel. Wie hoor je hier?

0: Is dat Milk Inc?
1: Dat is Milk Inc, joh.
2: Het is Ah, amai.
3: Ik had er een goeie oog op.
2: Ja, ik dacht even door het oog van de naald, maar nee. Vlotte overwinning. Welk concert wordt het?
0: Ik denk, ik zou heel graag met mijn plusdochter naar Camille gaan, aan de zee. Dus ik denk dat het zoiets zou worden.
3: Oh, keileuk, keileuk. Voorzie misschien ook wel een kleine parasol, want met dit weer is warm, hè?
0: Ja.
2: Ja. Smeren, amai. Drinken. Ja, komt goed.
0: Zullen we zeker doen.
2: Goed gedaan, hè?
0: Dankjewel.
3: Geniet ervan. Vanavond is trouwens de laatste aflevering van de Container Cup te zien op tv. Dus we bellen straks de helft van het iconische presentatorsduo.
1: Ja, bij zich zijn familie zeggen ze wel eens dat het zijn vierde broer zou kunnen zijn.

0: Dua Lipa en Physical.
1: Pas erbij. Ja.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het zijn verwarde tijden eigenlijk op tv. Op VRT Canvas heb je nog altijd de Campus Cup met Otto-Jan Ham. En op Play vanavond ook weer de Container Cup. Wel de laatste aflevering al vanavond daarvan. Dus goedemorgen, Pedro Elias.
3: Goedemorgen iedereen.
1: Hey.
0: Hoe hard ga je het missen als het voorbij is? Want ja, ja, de opnames zijn natuurlijk al even gedaan.
3: Ja, ik ga het eigenlijk wel missen. Ik begin het leuk te vinden met Wesley.
1: Het begint te komen. Ja, we hebben het 3 jaar moeten missen hiervoor. Ga je ons opnieuw zo lang doen wachten?
3: Ik zou willen zeggen van nee, zeker niet. Maar ik snap ook mijn collega's, de echte makers van het programma, willen vooral superatleten. En als we die niet vinden, dan gaan we het niet doen. Dat is gewoon superbelangrijk. Ik snap Wesley en mijn aandeel. Dat is die friendly banter. En ik snap dat mensen dat leuk vinden. Maar ik denk dat alles vertrekt van mensen dat die container binnenstappen en plots een monster worden.
1: Ja. Het lijstje met zotte deelnemers is al lang. Hè. Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Lotte Kopecky. Dan hebben we ook nog Tessa Willaert, Simon Mignolet, De Borlees, Raja Nainggolan. En dat is dan nog maar enkel de topsporters, want dan doen er ook nog eens BV's mee. Maar wie ontbreekt er nog en staat er hoog op de wishlist? Als je echt mag dromen?
3: Nee, dromen niet. Ik sta in vergevorderde gesprekken met Lamine Yamal, een jong voetballertje in het buitenland. Maar verder ga ik daar niks over zeggen. Oh. Maar de kans dat Lamine meedoet, stijgt met de minuut.
1: Wat, meen je dat?
3: Absoluut.
1: Dat is wel echt extreem cool.
3: Ja, oh shit, ik ben hier keihard aan het liegen. Hoe raak ik hier weg?
1: Ja, nu heb je Wesley niet om je te backuppen.
3: Nee, voilà.
1: Je mocht nu zien dat we erin zitten. Je mocht zien en vragen of Ronaldo ook.
3: Echt mijn...
1: En misschien
3: zeker niet.
1: Misschien dat Messi dan wel wilt komen.
3: Messi. Eigenlijk, waarom dromen wij niet van zoiets?
1: Ja, wel.
3: Waarom kan het niet met zo... Ja,
1: en de Rode Duivels, waar zijn ze?
3: Die zou ik ook allemaal willen. Ik ken er zeker 2 al. Dus ik wil ze echt allemaal in de container. Dat zou ook fijn zijn, absoluut.
1: Ja, zo'n special met alleen de Rode Duivels zou ook heel cool zijn. Met de Red Flames dan ook nog eens erbij, dat zou heel cool zijn. Voilà. Komen sporters of BV's eigenlijk zelf naar jullie toe om te vragen of ze mogen meedoen?
3: Ik denk dat het wel een beetje de bedoeling is dat de redactie sporters scout. Maar we hebben natuurlijk een Herox-passage gehad van een geweldige sporter. En die had zichzelf uitgenodigd. Oh. En ik zou dat nooit durven, maar als sommige mensen zijn zelf zeker. Maar hij heeft het ook nog eens op de mat gelegd. Dus het was helemaal goed.
1: Oh, cool.
0: Wauw. Het ding is, gisteren zot moment in de Container Cup. Wart Lemmelijn, die heeft even een wereldrecordje verbroken. Je moet even meeluisteren.
4: Je hebt het roeirecord.
5: Ja. Fuck nice.
4: 2:36 geroeid. What the fuck? Heb je eigenlijk geen wereldrecord?
5: Daar gaat wel kort bij zijn dan, denk ik. Ik denk dat het wereldrecord misschien 2:32...
4: Nee, 2:38.
5: Wat? Serieus?
4: Amai, dat is mijn tweede wereldrecord, Karel.
5: Ik heb ook het wereldrecord Polonais. Van 588 mensen naar 600 in Sint-Truiden.
4: Amai, ik sta 2 keer in het Guinnessboek.
0: Ja, hij zegt nu, ik sta 2 keer in het Guinnessboek, maar... Ja, dat is toch allemaal niet super officieel, Pedro? Staat hij er echt in? Nee, toch?
3: Dat weet ik eigenlijk niet, maar wat eigenlijk super belangrijk is om te zeggen, die roeit even een wereldrecord, maar nadat hij al tal van proeven heeft gedaan.
0: Dat is
3: bijna absurd, want zijn conculega's gaan alleen maar roeien. Maar hij sleurt die container aan stukken en dan nog een wereldrecord.
0: Ja, waanzinnig.
3: Geen gewone, hè.
1: Ja, als ik monkey bars alleen nog maar moet doen, dan mogen mij bijeenrapen voor de rest van de week.
0: Zoveel gedaan ook, Wart. Dat was crazy. Maar moet er bij de volgende seizoenen geen gerechtsdeurwaarder aanwezig zijn om al dit soort records echt officieel te kunnen maken? Of ben ik te ver aan?
3: Ik voel dat jij jezelf uitnodigt als gerechtsdeurwaarder en dat is bij deze beklonken.
0: Zolang het als gerechtsdeurwaarder is, kan ik ermee leven.
3: Ja. Zeg, 100% welkom.
1: Okay. Pedro... De Pedro's gaan het nog opnemen tegen de Wesley's in de laatste aflevering. Wat is de inzet?
3: De inzet is eigenlijk puur de naam. Wat is nu de meest sportieve naam van Vlaanderen? Is dat het eerder lichtjes aangebrand marginale Wesley of het adellijke, sierlijke, stijlvolle Pedro?
1: Ik ben zo
3: simpel
1: benieuwd.
3: Het is echt heel funny.
1: Wie er ook wint, ik kan me niet inbeelden dat er daar geen revanche van komt. Dus zullen we gewoon afspreken volgend seizoentje?
3: Dat zou ik heel fijn vinden. En bij deze ook, dank aan alle luisteraars. Hoe vaak dat die hebben gekeken of ons aanspreken. Dat is echt hartverwarmend. Heel fijn om te voelen.
1: Ja, maar echt dus merci, Pedro, voor de Container Cup en voor de fijne tv. We gaan vanavond genieten van de laatste aflevering. En hopelijk tot in een volgend seizoen.
3: Ja, ik zou het durven beloven. Met Lamine Yamal.
1: Oh, ja. Okay. Is beklonken. Is goed.
3: Oké, geniet nog van de week, hè.
1: Ja.

0: Damiano David en The First Time.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander, Maureen en Imaan.
3: Tips om gratis naar Harry Styles te gaan. Want, jawel, wij geven een concerttrip weg. Uh-huh. Alles erop en eraan. Hè. Het is vervoer, hotel en concerttickets voor jou en je bestie.
4: Ja, en pas op, ik ben onlangs nog naar Londen geweest. Huh? De prijzen voor een kamer daar... Dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja.
4: En dan is dat ook nog een keer een pond. En dan denk je dus van, ah, voor een steal.
0: Nope.
4: Super nice. Ja. En dan is dat meer in euro. En dan denk je, godverdikke.
0: Wij kunnen het voor jou betalen als je even al op VRT Max gaat kijken. Vergeet het maar mee.
3: Absoluut. En het wordt nog beter, want Imaan is dus net geweest. En zij heeft zelfs tips om alles uit die trip te halen.
4: Jongens, ik heb mijn Sherlock goed opgezet. Je gaat het willen horen. Wat je ook gaat willen horen is strakjes iets na 8 uur. Dan gaan we videobellen naar Meteor. Want die heeft iets nieuws uit vandaag.
0: Ja, een nieuwe single. Die heet Nooduitgang. Mocht je je afvragen hoe die ongeveer klinkt. Ah, wel, luister al even mee. Dan krijg je al een exclusief voorproefje.
2: Extra.

0: te meezingen al, hè.
1: Ik kan niet meer slapen. Ik zoek mijn leven lang naar de nooduitgang.
0: Nooduitgang dus, hè.
2: Wanneer zijn we er geweest in...
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
2: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Ritchie, citroen, uit framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissen.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
13: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
14: Binnenkort kan je hier dingen kopen op TikTok. Vanaf 15 juni opent TikTok ook in ons land een shop waar je rechtstreeks in de app producten kan kopen. Influencers die proberen nu al zaken te promoten, vaak kleding, beautyproducten of reisbestemmingen. Maar tot nu toe kon je die pas kopen door via een link naar de website van het merk te gaan. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop is daar wel heel bezorgd over.
15: Dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn. Dan hebben we het over jongeren. Dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze met geld moeten omgaan. Ja, dat die wel zo gemakkelijk al te veel zouden kunnen kopen.
14: We maken ons zorgen over de toestand van onze economie en onze eigen portemonnee. Dat blijkt uit De Stemming, een grote jaarlijkse bevraging. De economie vinden we het belangrijkste politieke probleem in ons land op dit moment. In Vlaanderen geeft trouwens ook 17% aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Wallonië en Brussel ligt dat percentage ook nog dubbel zo hoog. En dat heeft gevolgen, dat merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
16: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, we hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen, het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
14: Het parket van Limburg onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongeren-Borgloon, dat er een kind er uit een hoogslaper is gevallen 2 weken geleden. Het kindje liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. In samenspraak met dat agentschap Opgroeien is die opvang sindsdien ook gesloten. Maar volgende week mag die weer open, maar wel onder begeleiding. Kroonprinses Elisabeth die studeert straks af aan de Universiteit van Harvard. En voor de gelegenheid heeft ze ook een interview gegeven aan enkele Belgische kranten, waar ze ook voor het eerst spreekt over hoe ze kijkt naar haar rol als toekomstige koningin van ons land. Royalty-kenner Pascal Mertes vertelt wat er haar is opgevallen in dat interview.
17: Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in de krant stond.
14: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, onder meer ook op een luchthaven. Iran zegt dan weer dat het daarop zelf aanvallen heeft gedaan op Amerikaanse militaire basissen in de regio, onder andere ook in Kuwait. Ook Israël valt Libanon opnieuw aan, officieel...
18: Hoogstraten, na-na-na-na-na-na.
19: Hoogstraten aardbeien.
20: Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar 6 euro.

0: Ook. Er staat ook een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Loenhout 35 minuten extra rekenen. En in Wallonië wel nog bijna 1 uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudin en Manage.
1: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
2: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour in het Wembley.

0: Deze show is nog niet gedaan en toch gaan we zo meteen al op zoek naar de nooduitgang met Meteor.
1: Maar we geven je dus ook een exclusieve ingang voor Harry Styles. Die man heeft opzoekingswerk gedaan en het voelt allemaal een beetje illegaal en zo.
0: Ingang voor Harry Styles voelt ook illegaal.

0: gaan.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Dankjewel, Ed. Zeggen, momenteel is hij nog aan het optreden in Nederland. Nadien volgt nog de festivalzomer. Nee, het is een beetje een raadsel over wie ik het heb.
2: Oh.
0: En dan binnen iets minder dan een jaar is er ook zijn grote AFAS Dome Show voor 10 jaar Meteor. Ik heb het over...
2: Meteor.
0: Meteor. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, vriendjes.
0: Hey. Zeg, alsof het nog niet druk genoeg was.
3: Er komt hier een mega grote vuilkaar voorbij gereden.
0: Ah, cool.
3: Ik weet dat heel veel... Hoppakee, even lassen.
0: We hebben het niet gehoord.
3: Okay,
2: we hebben het niet gehoord. Het klinkt okay. Verzonnen. Hij is aan het eilen.
0: Ja, ik ging juist zeggen, alsof het nog niet druk genoeg was, drop jij vandaag ook nog eens een nieuwe single. Eentje die we hier stiekem al een beetje kenden op M&M, want je was hier onlangs nog op bezoek en we hebben het er toen al even over gehad. Je nieuwe lied, Nooduitgang. En nu is het dus eindelijk uit. Als ik het mij goed herinner, was het een lied dat een beetje verwijst naar een periode dat je je minder goed voelde, dat je minder goed in je vel zat, toch?
3: Ja, eigenlijk is het echt oprecht een lied dat ik geschreven heb voor iedereen. En niet per se ik heb bepaalde dingen meegemaakt, dat zelf ook, maar ik heb dat wel verwerkt in het lied. Maar het is vooral een lied voor de mensen. Want ik denk dat, het klinkt cliché, maar iedereen gaat zijn eigen erin kunnen vinden. Want iedereen is wel eens op zoek naar de nooduitgang. Dat kan zijn gewoon van gevoelens gaan vluchten, van bepaalde mensen gaan vluchten, in een bepaalde situatie gaan vluchten. En sommigen hebben dat... heel af en toe, maar er zijn mensen, lieve vriendjes, die daar elke dag mee worstelen. En mensen die eigenlijk, en het is heel zwaar om te zeggen, maar elke dag wel het gevoel hebben van ik wil hier gewoon weg uit dit leven. En dan komt de bridge eigenlijk in het lied, moet ik dan zeggen, die eigenlijk toch wel redelijk hoopvol is, althans dat is de bedoeling, waarin ik eigenlijk wil zeggen, lieve mensen, er is altijd iemand die u heel graag ziet en er is altijd iemand die voor jou de nooduitgang kan zijn. En sterker nog, die mensen die daarmee worstelen, misschien ben jij wel de nooduitgang voor iemand anders. Dus probeer elkaar te vinden, probeer elkaar te zoeken, pak elkaar eens goed vast. En wie weet wordt die nooduitgang dan een soort van ingang naar iets nieuws.
2: Mooi. Dat is lief, dat is mooi. Ja, voel je dat dan ook als je, dat, als je optreedt en je zingt zo'n nummers, dat mensen daar echt een houvast aan hebben?
3: Wel ja, dit nummer dat hebben we nu een paar keer gespeeld. Mensen kennen dat natuurlijk nog niet. Maar dan wordt het plots stil in de zaal. En stilte in de zaal is meestal veelzeggend. Ik kijk er nu wel heel erg naar uit om dit nummer op de festivals meegebruld te horen worden. En het coole is meestal aan als mensen aan het brullen zijn en aan het zingen zijn, maar dat er een traantje over hun wang rolt. Dus
2: Want dat is zo meezingen, brullen, festivals, dat associeer je met zo blijheid en euforie. En dan plots gaat het over een is het een nummer dat eigenlijk gaat over dat wat minder met je kan gaan. Dat is eigenlijk wel een gek contrast of zo.
0: Ja, maar...
3: ja, dat is vaak wel heel mooi. Hè. Dat is heel mooi om te zien in de zalen ook. Nadat wij een concert gedaan hebben, bijvoorbeeld de zaalshows in Nederland nu, die duren bijna 2 uur. En dan wordt echt een rollercoaster van heel grappige momentjes naar plots heel emotionele momentjes. En de mensen, die appreciëren dat wel of zo.
2: Ja, dat is ook wel echt een manier om denk ik dichter bij elkaar te komen. Dat is mooi.
4: Zeg Joris, ik heb wel een fout ontdekt op je socials. Er staat op jouw socials nog steeds nieuwste single niet nodig. Ga je moeten aanpassen aan mij?
0: Nou ja.
3: Ik vond dat niet nodig, maar ik zal even.
0: Ik heb ook nog een vraag. Want toen je hier onlangs op bezoek was, werden net je tuinmeubelen geleverd door een luisteraar van ons. Heb je die al wat kunnen gebruiken de voorbije dagen? Ik vermoed van wel, hè. Het is goed weer, hè, man.
3: Ja, zeker wel. Die zijn prachtig. Het enige probleem is dat niet, maar je moet elke dag die kussens terug binnenleggen, hè. Voor alle zekerheid.
2: Maar dat moet
3: voor de duurzaamheid natuurlijk, hè.
2: Ja. Moet je echt doen. Want ik heb 1 dag mijn kussens laten buiten liggen. Er liggen 2 vogelkakskes op.
0: Ah, voilà. Zie.
3: Ja, voilà. Voilà. 2, dat valt nog mee. Ik woon tegen een bos, hè. Mamma mia. Dat is een hel.
2: Leg ze maar goed binnen dan.
0: Allee. Meteor, geniet nog van het weer en van je tuinmeubelen. Dan gaan wij hetzelfde doen. Met op de achtergrond je nieuwe song Nooduitgang. Meteor, merci voor het belletje. Hou je goed, hè.
3: En jullie bedankt om te bellen. Doei.
2: Doei.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nooduitgang. De allernieuwste van Meteor. En Aurelia stuurt in de app van de M&M dat ze er al kippenvel van krijgt. En ook Robin kan het appreciëren. Die stuurt wat mooi verwoord van Joris. Ik heb het zelf ook niet altijd even makkelijk. En ik heb al een krop in mijn keel van al zijn mooie woorden. Dat is een mooie ochtend.
1: Kom binnen, hè, die nooduitgang. Voel je wel.
0: Dat is mooi.

0: Beetje Fateless.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Het is volledig anders. Wat zou jij doen als je plots je grootste idool zou tegenkomen? Dus een celebrity waar je al keilang fan van bent. Plots staat hij voor je.
3: Oké. Okay.
2: Laat ons weten in de app van M&M wat je zou doen. Want we hebben het er straks over. En misschien dat één van jullie zich al moet voorbereiden op die situatie.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Scary Movie is terug.
5: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
1: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
5: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
1: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
6: I have been preparing for this for years.
5: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
9: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Yeehaw. Cameron Whitcomb in Kingdom of Fear.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Wat doe je als je grootste idool plots voor je neus staat? Tatjana die stuurt, ik zou hallo zeggen, een praatje maken. Ze zou dat allerliefste doen met Mathieu Terijn. Maud die stuurt, ik weet niet zo goed wat ik zou doen. Ik ben nogal introvert, ik zou perplex staan, denk ik. En dan is er nog een tikkeltje heftiger. Naomi die stuurt dat ze waarschijnlijk zou flauwvallen.
0: Ik zou denk ik niks durven doen. Omdat
2: nee?
0: Je zo niet, ja, je wil niet de tijd van je grote idool innemen of zo. Dat, ja, dat heb ik vaak al.
2: Inne stuurt, ik zou een knuffel vragen.
0: Ah, ook.
3: Dat is durven.
2: Ja. Vind je dat durven?
3: Ja, ik vind al.
2: Ja, maar we spreken bijvoorbeeld over een situatie waar die niet druk bezig zijn. Dus die zijn niet intiem aan het eten met familie of zoiets.
0: Okay.
2: Die zijn echt gewoon aan het wandelen en je ziet dat die tijd hebben, want ze zijn zo'n beetje aan het rondstrollen.
0: Oh ja, nee, dat verandert. Dat zou ik ook.
2: Dan zou je wel iets vragen, hè, Maureen?
3: Ik denk het niet.
2: Nee?
0: Oh,
2: nee. Gerust laten en denken van, ik heb hem gezien of ik heb die persoon gezien.
3: Misschien stiekem een foto maken.
0: Ah ja.
2: Ah, ja. Ja. Ja, het is een vraag die ik stel, omdat ik er op TikTok heel veel over zie passeren. As you know, is Harry Styles momenteel aan het toeren. En as you also maybe know, sinds gisteren kun je door M&M gratis naar zijn concert in Londen.
0: Ja, bla. Hi, is Harry Styles.
1: M&M stuurt jou exclusief
4: naar Harry Styles in Londen.
0: Ja, nog even meegeven. Je kan naar VRT Max gaan, daar op zijn foto klikken en daar kan je ons al laten weten waarom jij hem echt live aan het werk wil zien in Londen. Dat is sowieso een goede eerste stap.
2: Ja, en de kans is niet heel klein dat je die dan tegenkomt in Londen, want mijn For You-page staat vol met Nederlanders en eigenlijk ook internationale fans die Harry Styles tegen het lijf lopen tijdens zijn ochtendloopje in het park. Sommigen laten hem dan gerust, anderen zwaaien een keer en een paar fans proberen een foto te fixen.
5: Sorry to bother you. Could I get one picture? Okay, I'm sorry. Have a good run.
2: Hij zei, do you mind if we don't right now?
3: Maar ja, dat snap ik ook. Als je aan het lopen bent, niemand wil met zijn zweetkop op een foto gaan staan. Zelfs niet Harry Styles.
2: Maar nee, zoals je hoort, die is ook volledig buiten adem. Harry Styles loopt marathons. Hè. Die mens heeft een conditie van je welste. Zit daar zo gewoon te lopen. Plots heb je zo iemand die ook aan het filmen is trouwens, die achterloopt. Hallo, mag ik een foto alsjeblieft? Maar bon, je weet dus al, als hem aan het lopen is, geen foto vragen. Maar je kan hem wel spotten. En dat is al iets. Dus ik heb voor jou al eens opgezocht wat de meest populaire looproutes zijn in Londen. Ah. Dat wanneer je hier volgende week tickets wint bij M&M, je weet waar je moet zijn. Er zijn drie opties. Optie 1. Harry liep in Amsterdam. Rondjes van 3,3 kilometer in het Vondelpark. Dus in die redenering ga je hem waarschijnlijk kunnen spotten in Kensington Park. Daar is een loop van 5 kilometer. Ongeveer hetzelfde. Dat is optie 1.
0: Okay.
2: Optie 2. Richmond Park. Daar wandelt Tom Holland met zijn hondje.
3: Oh, twee bekende mensen. Ja.
2: En wel, dat is dus al een park waar celebrities te spotten zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is optie 2.
0: Okay.
2: Optie 3 is dat hij gaat voor de meest populaire en bekende parken om te lopen. Dat zijn Hyde Park en Regent's Park. Dus hou die parken in de gaten als je in Londen bent tijdens zijn tour. En bedank me daarna voor je ontmoeting met Harry Styles.
3: Goh, boah. Ik zou persoonlijk toch gokken op zo'n koffiebarretje. Harry's Café of Harry's Kitchen. Zo iets gezelliger. Wachten, denk ik dan.
0: Ik onthoud binnenkort iedereen in Runners. En nu alvast een watermelon sugar.

0: Geen haai of suikers.
1: Ik heb nog nooit een haai gegeten.
0: Lekker, maar veel. Nee, dat is... Bon, het is 8:30. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, vanaf 15 juni opent TikTok ook in ons land een shop waar je rechtstreeks in de app producten kan kopen. Tot nu toe kon je die dingen eigenlijk pas kopen door via een link naar de website van het merk te gaan in de app. Maar met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn, maar testaankoop is daar wel bezorgd over. En we zijn vooral ook nog bezorgd over onze eigen economie en onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming en je jaarlijkse bevraging. Veel mensen denken dat onze economie het afgelopen jaar slechter heeft gedaan en geven eigenlijk ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran en het Iraanse leger deed daarop zelf ook aanvallen op Amerikaanse militaire basis in de hele regio, terwijl er eigenlijk een tijdelijke gevechtspauze is tussen de VS en Iran. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ook vandaag krijgen we veel zon. In de loop van de dag enkele stapelwolken, vooral langs de grens met Frankrijk en in de Ardennen. Maar de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw zeer warm. Temperaturen tot 30 of 31 graden. Pjoef.
4: Even vertraagd op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenringen rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel op de E40 vanaf Heverlee tot de Rijerscentrum-tunnel is het ook aanschuiven, want die is dicht. 30 minuten moet je daar extra rekenen. Naar Antwerpen extra vertragen op de E19 vanaf Loenhout 40 minuten. Op de E34 richting Knokke staat er ook een kwartier file in Kemzeke door een ongeval op de rechterrijstrook, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Er staat ook een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze op de linkerrijstrook. 15 minuten daarom extra van Kruisem. En in Wallonië wel nog bijna 1 uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudin en Manage.
5: MNM. Rate the song.
6: Ik zei het gisteren al, Jonas Blue heeft heel wat hits op zijn naam. Mama, Perfect Strangers, die Fast Car remix. En jij mag mee bepalen of er nog eentje bij komt. Hij heet Edge of Desire. Klinkt een beetje anders dan de sound die je van hem gewend bent. Want hij deed een soort van reset van zijn leven. Hij verhuisde naar Miami en daarmee deed hij ook een creatieve reset. Maar kan je die smaken? Ja of nee? Dat mag je nu laten weten met een punt op 10 in de app van M&M graag.

0: Blue en Malive, Edge of Desire. En dat allemaal, hè, na een simpel berichtje op Instagram van zeg Malive, ik vind je vibe wel leuk, zullen we samenwerken? Het antwoord was ja, maar wat vind jij van het resultaat? M&M. Read the song. Thaisa die vindt het alleszins echt een supergoeie summervibe en geeft een 10 op 10. Els gaat voor een 8 op 10, vindt het ook een zomerse vibe hebben. Ik heb hier wel ergens een minder punt gezien in de, van M&M kan het niet helemaal smaken, stond erbij 5,5 op 10. Goed. Ellen stuurt dan wel weer goede punten door, die geeft een 9 op 10. Dus als ik alles optel in de app van M&M, kom aan een 8 op 10.
1: Oh.
0: Nog steeds dikker door, dus je hoort Edge of Desire van Jonas Blue straks na 12 uur opnieuw bij Evelien.
1: Zeg, het leven, jongens, is toch soms verwarrend en onduidelijk. Hè? Daarom proberen wij al die onduidelijkheden weg te werken door iedere week op donderdag een ongeschreven regel toe te voegen aan ons boek der ongeschreven regels van het leven. Zoals bijvoorbeeld eerst mensen laten afstappen bij het openbaar vervoer alvorens je opstapt. Topregel. Mijn persoonlijke suggestie voor bij dit weer: als er goede airco is op je bus of tram, zet dan geen raam open.
0: Ah ja, dat staat er toch meestal bij, hè?
1: Ja, van, soms doen ze het toch, hè.
0: Raampjes dicht is gelijk aan airco staat aan.
1: Dat is waar. Maar hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld Beenhouwer Bakker, waar ze een goede airco hebben. Zo niet de deur open houden.
0: Ah, nee.
1: Of zo kan je het voor de automatische deur gaan staan, maar zo iets te dicht ertegen, waar de hele tijd open en toe gaat.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Heb je zelf een beter idee voor een regel, dan mag je het nu delen in de app van M&M. Wie weet schrijven we die dan zo meteen in ons boek. En is je regel onomkeerbaar.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going
3: crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: Arnhem.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.

0: via var.be. VAR. Bereik meer. T2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want T2 Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: T2 Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op T2Bank.be.

0: Katy Perry omschrijft hier het weer van de komende 2 weken. Zondag zou het zo gaan omslaan en duiken de temperatuur weer wat tot 10 juni.
1: Nee.
0: Volgens bepaalde modellen.
1: Leugens.
0: Is het waar? Is het al geswitcht?
1: Ik zeg gewoon dat ik het niet wil, hoor.
0: Wishful thinking.
2: Zit je vaak klem met hoe je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
0: Wauw.
1: Sorry, ik was te laat.
0: We helpen misverstanden en onduidelijkheden het leven uit door iedere donderdagochtend een regel te verzamelen die mogelijk ook in ons grote boek der ongeschreven regels komt te staan. Een regel die het dan voor ons allemaal wat makkelijker en duidelijker maakt in het leven.
1: Ja, en je zou je kunnen afvragen, doen jullie eigenlijk wel iets met dat boek?
0: Maar.
1: Ja, zeker. Lien heeft daarnet nog een bericht gestuurd. Guys, ik paste onze afgesproken regel dinsdag toe bij het Harry Styles concert. Er stond een hele lange rij bij de vrouwentoiletten. Dus ik stapte gewoon binnen bij de mannen. En toen ik uit mijn toilet kwam, stond daar ook een rij aan te schuiven. Hashtag trendsetter. Ik zeg ook hashtag gewoon het grote ongeschreven regelboekvolgster.
3: Ja, want ik citeer de regel van toen gaat als volgt. Als het te druk is in het vrouwentoilet, mag je bij de mannen gaan.
1: Voilà. Omgekeerd. Kijk, haakjes. Een regel is een regel.
0: Ja. Manon wil er graag eentje toevoegen vanmorgen. Dus we gaan eens luisteren. Manon, hey, vertel. Wat moeten we in ons boek toevoegen?
4: Ja, mijn ongeschreven regel is eigenlijk... als je naar de sauna gaat, dan zit je niet naar andere mensen te staren.
0: Oh, ja.
1: Wow.
0: Wacht, en over wat voor sauna spreken we? Want je hebt zo de twee...
1: Naaktsauna's dan.
4: Een naaktsauna vooral, denk ik. Maar eigenlijk ook een niet-naaktsauna.
0: Als het even kan, ja.
1: Oké, we gaan erover discussiëren, zou ik zeggen. Maar ik denk niet dat het echt nodig is.
0: Nee, grote fan.
1: Ik snap wel dat je af en toe zo eens even moet kijken. Snap je?
0: Huh?
1: Zo, soms valt je iets op, dan moet je even kijken, maar niet staren. Wat bedoelt je? Wat bedoel je met de wat soms iets op?
0: Wat valt er hier? Huh?
1: Gewoon zo... dat iemand zo een andere shape boob heeft of zo. Dan moet ik ook eens kijken, maar dat is niet zo. Ik staar niet naar die...
0: Ja, maar het gaat specifiek over staren, hè, toch, Manon, als ik het gehoord?
4: Ja, het gaat echt over staren. Mijn collega vertelde onlangs dat ze echt bewust staart. Iedereen aanstaart.
0: Nee.
1: Echt?
0: Dat vind ik...
1: Is jouw collega de duivel?
4: Mogelijk.
1: Nee, dat is gewoon raar.
0: Ja.
1: Is gewoon, we zijn het ermee eens, denk ik. Als je gewoon naar je eigen voeten, je kijkt vooruit.
3: Je vond
1: overal, behalve mensen, creepy aanstaan.
0: Ja, maar staren is lang en intens kijken. Dat voelen we allemaal niet.
1: Zo'n klein lachje.
0: Nee.
1: Ogen mogen eens glijden, maar niet staren.
0: Nee, oké. Dus de regel, niet staren in de sauna. We zijn er, hè, jongens.
1: Ja.
0: Grote fan van. Komt erin. Imaan, pak het boek maar en schrijf het maar op. Hoor.
1: Zeker.
0: Ja. Goeie toevoeging, Manon. Even af.
4: Dank u.
0: En zeg het tegen de collega.
4: Ik ben geschrokken. Ik ga het zeggen.
0: Ja, 1, dat ze de duivel is. En 2, dat het nu in ons boek staat. En dan middenmacht.
4: Ja. Ik zal een mailtje sturen.
1: Een mailtje? Wat wordt het onderwerp?
4: Dat weet ik nog niet.
0: Ik vind een nieuwe regel voor volgende week dan al. Als je tegen je collega zegt dat het een duivel is, doe het niet via de mail.
1: Ja, want dan kan ze je daarop terugpakken.
0: Dan heb je het zwart.
1: Als je het gewoon zegt, dan is het ook vervlogen daarna.
0: Hoe schrijven we het officieel neer eigenlijk?
3: Als je naar de sauna gaat, staar je niet naar andere mensen.
0: Prachtig, heel goed.

0: Jay Beeps en What Do You Mean. Nog een berichtje dat binnenkomt van Tom. Het is aan ons gericht, maar ik wil het meteen aan iedereen richten. Mm-hmm. Die stuurt nog een leuke dag. En vergeet niet om goed te hydrateren.
1: Ja, 31 graden.
0: Ja, ja.
1: Dat is sterk.
0: Ja, maar dat is wel. Hydrateren, jongens. Hydrateren. De beste kan het leven.
2: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
1: En ik heb nog nooit voor Wannes, die voor Wannes gaat vervallen, want hij gaat iets doen wat hij nog nooit deed. Ik herinner me een van de laatste keren, hij was nog nooit met de fiets naar het werk gekomen. Ja. Heeft hij dat gedaan? Het was bijzonder.
3: Hij was weer de drama.
1: Hij heeft zoveel gegild. Ik denk ook dat hij ineens leerde dat er nog heel veel aanpassingjes nodig zijn om vlot met de fiets tot het werk te geraken. Kouter is ook al eens een volledige match gaan kijken met Robin naar Kubrugge. Dus kijk, ben benieuwd wat het gaat worden straks. Je gaat het horen na 4 uur. Nu eerst Shakira en

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
6: Carlo!
5: Leef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspeech.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
9: Oh. Ja. Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
7: de Vos Lemmes.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
15: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
1: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
7: 14 nieuws.
1: Dit is Yannick Aerts.
17: Testaankoop waarschuwt voor TikTok-shop. Vanaf 15 juni opent TikTok ook in België een shop waar je rechtstreeks in de app producten kan kopen. Influencers promoten nu al vaak kleding, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok, maar tot nu kon je die pas kopen door via een link naar de website van het merk te gaan. Met TikTok Shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat dat zal leiden tot meer impulsieve aankopen, omdat je niet het gevoel hebt dat je geld uitgeeft.
18: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar ja, zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, ja, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico. En zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
17: Veel mensen hebben het gevoel dat we in een economische crisis zitten, vooral in Wallonië eigenlijk. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging. Hun bezorgdheid is ook niet helemaal onterecht, bijvoorbeeld door de gevolgen van de oorlog tussen Iran en de VS, of ook de toestand van onze Belgische begroting. Maar er is nog geen reden tot paniek, dat zegt professor economie Gert Peersman van de UGent.
19: De bezorgdheid van de mensen is zeker terecht, maar we moeten het zeker niet overdrijven. Het is niet dat we vandaag in een grote crisis zitten. We hebben er een aantal gehad in het verleden. Maar ja, de economie zal wel een lichte tik krijgen, maar zou daar in principe wel bovenop moeten komen.
17: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en die heeft ook voor het eerst verteld in een interview over hoe ze kijkt naar haar rol als toekomstige koningin. Royalty-kenner Pascal Mertes vertelt wat er haar is opgevallen in dat interview.
20: Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze, dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in de krant stond.
17: In Frankrijk worden de jongen van 16 en het meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 officieel beschuldigd van doodslag. Ze zitten voorlopig ook opgesloten. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes met een natte handdoek rond zijn nek. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem gewurgd hebben uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. wordt een zomerse dag vandaag met temperaturen tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en dan zelfs 32 graden met na de middag wel kans op onweersbuien.
6: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
10: M&M.
1: Alsof de donderdag nog niet stralend genoeg is, krijg je er nog eens de meest perfecte witte tanden bij uit de teens. Goedemorgen.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: M&M Live.

Jannik zei het nog net in het nieuws. Het is een donderdag om goed gemarineerd te zijn in zonnecrème. Want we gaan weer rond de 30 graden circuleren vandaag. En of je nu in team genieten zit, of team ik heb er compleet genoeg van. Als je het weer intikt in je favoriete zoekbalk, ja, de volgende dagen zie ik wel alleen nog maar grijze wolkjes. En soms ook regen. Dus ofwel pak je volle bak nog die vitamine D mee, ofwel is het aftellen stiekem naar iets draaglijkere temperaturen. Wat ook zeker is, een overvloed aan goede muziek straks met Milk Inc. En nu met deze van Bon Jovi.

0: Oh, wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

Lucas is een gelukkig man. Zie ik in de app van M&M. Best geplande vakantie ooit. Gisteren heel de namiddag zwemplezier met de kindjes. En straks met de vrienden gaan mountainbiken. Ja, dat zijn echt wel van die kleine gelukjes. Als je dan een week vakantie hebt, je blijft in België en dan zo

Het is een populaire titel. Dan heb ik het natuurlijk over Forever Young. Een van de eerste versies, sowieso van Elfenvil. Straks is het de Forever Young van DJ-licious en Milo. Die krijg je na Pink. En de problemen onderweg, want er zijn er nog veel hoor. 205 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel bijvoorbeeld. Daar ga je nog een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek is op de zijrijweg één rijstrook dicht. En dat komt daardoor een ongeval. Op de buitenring meer dan een uur file rijden. Tussen Eigenbrakel en Groenendaal komt daar ook door een ongeval. Maak daar zeker die reddingsstrook. In Brussel, daar verlies je 20 minuten op de kleine ring richting zuid. Tussen de Annie Cordie en de Kunstwettenol. Je staat ook aan te schuiven naar Brussel. Op de E40 vanaf Aalst, daar wordt het een kwartier extra. Ook een kwartier op de A12 vanaf Londerzeel. Het wordt een half uur op de E19 vanaf Semst. 20 minuten op de E40 vanaf Heverlee. En op de E429 vanaf Tubeke een kwartier. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Vertragen ook naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de A12 in Wilrijk. Daar moet je opletten voor een ongeval. Dat kom je daartegen op de rechte rijstrook. En op de E17 vanaf Kruibeke ook nog een kwartier. En in Wallonië ook nog één uur extra op de E42 van Bergen naar Luik. Tussen Oudij en Manage.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de 100 komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

The Hot Sun. Exact, George Ezra. Hij is mee, hè? Hij is mee. Op jouw donderdagochtend, 18 minuten voor 10. En het is nu met een trio van duo's. Dat is misschien even nadenken, maar je krijgt niet alleen Maxime en Babette, maar ook Mark Ronson en Amy Winehouse. Maar je hoort het nu ook al komen. Een David Guetta. En de stem die wordt verzorgd door Bebe Rexha.

Mark Ronson, Amy Winehouse op jouw donderdagvoormiddag met Valerie. Je moet er eens over nadenken als je met een artiest zou kunnen wisselen in het leven. Wie zou je dan eruit pikken? Ik zou echt los voor Lost Frequencies gaan. Echt als je deze op Instagram ziet. Net nog de highlights van Mexico online geplaatst. Nu hier bij jou.

0: snel naar Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
0: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
6: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Sea, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time, Adam.
1: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Hey, goedemorgen. Het is 10 uur.
5: VRT Nieuws.
4: En dit is Janneke Aerts.
6: Een ex-ploegbaas wordt gestraft voor pesten op het werk. Ja, de man werkte bij chemiebedrijf BASF en vernederde, schold ook uit en belaagde een nieuwe jonge collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat er een poging was tot wurging. De rechtbank legt dan ook een werkstraf van 160 uur op en meer dan het Openbaar Ministerie zelfs had gevraagd. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding, vertelt zijn advocaat.
7: Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwonding met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar te hoog de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist wordt. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
6: Vanaf 15 juni opent TikTok ook in ons land een shop waar je rechtstreeks in de app producten kan kopen. Influencers die proberen nu al vaak dingen te promoten rond kleding, beautyproducten of reisbestemmingen op de app. Maar tot nu toe kon je die pas kopen door via een link naar de website van het merk te gaan. En met TikTok Shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Amazon en bol.com die hebben er dus zo ook een concurrent bij. Maar volgens retail-experten Els Bruggelmans zal die concurrentie ook meevallen omdat platformen zoals Amazon heel anders zijn dan TikTok Shop.
8: Je gaat daar impulsief kopen omdat je de dingen plots ziet en het met één klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent.
6: Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Ze boren in het grootste olie- en gasveld op het land, midden in het grootste regenwoud ter wereld. De Braziliaanse president Lula is voorstander van een overgang naar groene energie, maar hij zegt dat zijn land de inkomsten uit olie nodig heeft om die overgang te betalen. Brazilië is trouwens ook een van de grootste olieproducenten ter wereld, maar nu vooral uit de zee. Het wordt een zomerse dag, temperaturen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 32 graden, met na de middag wel onweerbuien.
5: M&M.
4: Kan het nog warmer, vraag je je af? Ik denk het wel. One Republic.

Het is sowieso altijd aftellen naar vrijdag, maar morgen misschien wel een beetje extra als jij jarig bent natuurlijk. En je weet het, je kan een extra cadeautje fixen voor jezelf of ziekem iemand anders van de M&M Ochtendshow. Dus laat het Sander, Maureen en Imaan nu even weten in de app van M&M als jij jarig bent op de prachtige datum 29 mei. En wie weet dus een zeer leuke verrassing voor jou en dat op een vrijdag. Zometeen terug naar mijn geboortejaar 19.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

is nog altijd het meest bekeken item in de app van VRT Max. Het concert van Pommelien Thijs in de AFAS-Dome. Als je dit live hebt kunnen meemaken of je hebt het nog niet gezien in de app, zeker doen. Het is een hele beleving met de perfecte shots. Dus ga het zeker checken. Dit weekend bijvoorbeeld als het regent in de app van VRT Max. Dit was trouwens het laatste nummer

op jouw donderdagvoormiddag. Zometeen de lievelingskleur van Suzanne en Freek. Maar eerst 154 kilometer file naar Brussel. Komt er nog 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. Op de E19 ook vanaf Vilvoorde. Dan op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Waterloo en Groenendaal. Op de binnenring nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Naar Antwerpen een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 ook vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring ook een kwartier trager richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent wordt dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost nog aanschuiven. En in Wallonië is er in beide richtingen 3 kwartier vertraging bij La Louvière. Dat is op de E42 Bergen-Luik. Evelien de Bakker. Mijn gedachten eens

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55 inch OLED 4K Smart TV voor 777 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Goeie, wacht, hè.
12: Rustig, is hij aan het
11: echt? Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de neuro. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Gisteren was er heerlijk gezellig bezoek in de M&M Ochtendshow met het nieuws dat haar album bijna af is en ze heeft haar laatste nieuwe song ook live gezongen. Straks hoor je nog eens wie dat was. Eerst, en ik ben ervan overtuigd dat dit over heel veel festivalterreinen gaat.

Ik help je met plezier de donderdagvoormiddag te overleven. Net zoals bij Leen aan het zweten in het strijkatelier. Dat is afzien, maar het komt allemaal goed, Leen, sowieso. Gisteren was hier live in de M&M Ochtendshow Judith.

met haar nieuwe single I'd Love To Be In Love. Zit in de laatste fase van haar nieuwe album. Het zijn echt nog de details, als doen we er nog een extra nummer bij, ja of nee. Maar de deadline die ligt wel.

mooie complimenten in de app van M&M. Anne Rooms die stuurt leuke stem en zeer leuk liedje. 10 op 10. Ah, wel, het is genoteerd en we zijn ook fan uiteraard van Judith. I'd love to be in love. Nu nog eentje voor het nieuws van 11 uur. Dat zijn de spelregels van Dua Lipa. Goedemorgen.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Demoscoop, man!
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Hey, goedemorgen. Het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
11: En dit is Janneke Aerts.
13: Een ex-ploegbaas wordt gestraft voor pesten op het werk. De man werkte bij het chemiebedrijf BASF en vernederde, schold uit en ook belaagde een jonge nieuwe collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat de ploegbaas hem probeerde te wurgen. Hij is nu schuldig bevonden aan pesten op het werk, slagen en verwondingen en onterende behandeling. En hij heeft ook alles toegegeven en beseft dat hij fout was, zegt zijn advocaat.
14: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
13: De rechtbank legde hem ook trouwens een werkstraf van 160 uur op, meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding. Gent stijgt naar de wereldtop in de technologiesector en is nu de op 3 na belangrijkste stad in Europa en de 10e wereldwijd. Dat blijkt uit een nieuwe internationale ranglijst. Gent doet het ook beter dan steden als New York en Amsterdam. En dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven. Dat zegt schepen Sophie Brakke.
15: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
13: De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vat werd zo bijna 4% duurder en kost nu bijna $100. De voorbije dagen waren de prijzen net gedaald, omdat er hoop was op een langere gevechtspauze en het openen van de straat van Hormuz, waardoor normaal veel olie wordt getransporteerd. Toch dalen morgen de brandstofprijzen nog aan de pomp. Benzine en diesel worden dan ongeveer 10 cent per liter goedkoper. En het wordt nog altijd een zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 32 graden. Met na de middag wel kans op onweersbuien.
16: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
17: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
18: in het Wembley

0: eerste stap richting Londen, richting Harry Styles, welke je moet nemen. Ik ga het je zo meteen vertellen. Eerst plakken met Noah Kahan. Goedemorgen.
1: M&M.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Eigenaars gezocht.

0: Hoe compleet kan een pakket zijn?
1: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: Want jij gaat met je plus one naar een van de knapste en meest getalenteerde mannen ter wereld gaan kijken. En dan ook nog eens in een zeer iconische stad, Londen. En als ik zeg, het is een compleet pakket, dan is dat echt full-on compleet. Het is met vervoer, het is met overnachting en natuurlijk ook je duo-ticket om Harry Styles diep in de ogen te kijken. Volgende week gaat het allemaal gebeuren hier op M&M, maar nu is het zeer belangrijk om je al in te schrijven en dat doe je natuurlijk via het M&M-kanaal in de app van VRT Max. Dus doe dat!

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

een kleine horrorfilm. Waar ben je gebleven? Maar het is goed nieuws, het is goed nieuws. Ik heb je veel te lang niet op mijn huid gevoeld. Met het filmpje dat Meteor gisteren online heeft gezet, met een felrode jas de lift ingestapt en blijft dan vasthangen. Maar het was gelukkig met het nieuws dat er een nieuwe song is vandaag. Nooduitgang, ga checken.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Zometeen de one-hit wonder van Lucas Graham nog eens. Maar eerst de ochtendspits die nog altijd blijft nazinderen. 148 kilometer file met nog vertragingen van een kwartier. Op de buitenring rond Brussel tussen Waterloo en Groenendaal. Daar staat een auto in pannen. Ook op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Aanschuiven, dat doe je ook op de E910 naar Antwerpen vanaf Sint-Job. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 20 minuten wordt dat richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En in Wallonië, daar is er in beide richtingen 3 kwartier vertraging bij La Louvière. Dat is daar te vinden op de E42 Bergen-Luik.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Het is bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar bol.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut, ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Twee Belgen die vandaag in actie komen. M&M. Op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs, waar het nu op 33 graden is met kans op onweer. Met de tweede ronde, die gaat starten voor Raphaël Collignon om 3:00. En ook Elise Mertens in haar enkelspel. Dat is al over een uurtje, om 20 voor 1. Allemaal te volgen via Sporza.

Het zwaarste vak van allemaal voor Arthur ligt nu voor zijn neus. Psychologie. Dus het is zoeken en zweten. Zweten sowieso met de warme temperaturen. Maar gelukkig is er de goede muziek van Eminem dat hem helpt. Zometeen Vance Joy en ook Gracie Abrams nu.

voor. We gaan richting 12 uur. Je maag heeft misschien al van zich laten horen. Als je gaat eten, smakelijk. De zomer blijft zeker aanwezig buiten en hier bij M&M. Nu met Vance Joy.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max. Scary Movie is terug.
2: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
1: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
2: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
3: I have been preparing for this for years.
2: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
4: Hey, goedemiddag, het is 12 uur met Nicky van Driessen.
5: Temu krijgt een monsterboete. De Europese Commissie dreigt Temu een boete van 200 miljoen euro te geven omdat de webwinkel te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten in Europa. Bij controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese veiligheidsregels. Zo bevat bepaald babyspeelgoed te veel schadelijke chemische stoffen. Temu krijgt nu tot eind augustus de tijd om het van plan van aanpak te komen om het op te lossen. Anders moet het de boete betalen. De Belgische e-commerce sector is bezorgd over de komst van TikTok Shop naar ons land, maar ziet ook kansen. Vanaf 15 juli zullen gebruikers producten kunnen kopen zonder de TikTok-app te kunnen verlaten. Dat is stevige concurrentie voor winkels van bij ons, maar Belgische bedrijven kunnen op die manier ook zelf een jong publiek bereiken en rechtstreeks verkopen op social, zegt Bicom.
6: We weten dat TikTok heel wat buitenlandse handelaren ook meetrekt, onder andere Aziatische. Dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
5: Testaankoop reageerde al bezorgd vandaag omdat veel mensen er mogelijk impulsievere aankopen zullen doordoen. Op dit moment zijn er huiszoekingen aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij PS Schepen Lotfi Mostefa thuis. Vorige week had de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van ons magazine Pano. Daaruit bleek dat er politieke beïnvloeding van Mostefa speelt bij het toewijzen van die sociale woningen. En de inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu ruim 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu bijvoorbeeld 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34% duurder. Het blijft deze namiddag behoorlijk warm, tot 30 graden in het centrum, meestal zonnig weer. Morgen wordt zwoel, tot 33 graden, met na de middag wel meer kans op buien en onweer.
1: M&M.
4: Zwoel en 30 graden, is een beetje een synoniem aan Justin Bieber, denk ik. Nu met Sorry, hier op jouw...

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar 2,99 € krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M Live.

voorlopig een uitstekend rapport voor Jonas Blue en Melle. M&M. Rate the song. Nog geen gemiddelde onder de 8 op 10 gezien, dat is zeker niet slecht. En misschien wordt het vandaag wel een grote onderscheiding. Of net niet natuurlijk. Jij gaat het laten zien in de app van M&M met jouw punten op 10. Wat doet Edge of Desire met jou? Is dat misschien extra punten waard met die 30 graden? Want het is wel tropisch, het is wel een zwoel nummer. Of net niet, uiteraard. Jij gaat het beslissen en volledige beslissingsrecht, dat kan je droppen in de app van M&M voor Jonas Blue en Melle. Rate

Niet slecht, niet slecht. M&M. Read the song. Als je al vragen, mag ik met het slechte nieuws of het goede nieuws beginnen? We zullen met de slechte cijfers beginnen. Het is er eigenlijk maar eentje van Stefanie. Een beetje slap, maar toch nog een 4 op 10. Wel met de zonnebril erbij, met de smiley. Maar voor de rest is het allemaal zeer positief hoor. Sandra de Moor, 8. Perfecte vibe voor deze temperaturen. Ook een 8 van Els, zomerse vibes. Michael die stuurt, wat een summer vibes. Dikke, welverdiende en blijvende 10 op 10. Ja, het woord vibe is echt wel een ding, denk ik. Ook Jarno, een 10 op 10. Het is zweten op de werf en het mag nog heter worden dankzij deze Jonas Blue en Melif. Ook Cynthia heeft heel veel hartjes doorgestuurd. Geen cijfer, maar wel hartjes. En Alessia is ook volledig overtuigd. Een 9 op 10. Dus als je alles bij elkaar gooit... een 8,5 op 10. Voor die nieuwe van Jonas Blue en Melif. Blijft overtuigen en je mag je cijfers ook weer doorsturen straks bij Alexandra voor Edge of Desire.

0: Dag allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag allemaal.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Steven ten onder, kom.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Het tempo blijft meer dan aanwezig op jouw donderdagmiddag straks met Thomas Gray. Ook de blinkende outfit van op het Eurovisie Songfestival gaat terug in je hoofd pompen dankzij Laura Tesoro. Maar eerst deze heerlijke van Sam Fender en Olivia Dean. Veel plezier, want straks is Fabian er voor jou.

The Rumours van Thomas Gray. Een heel erg goede middag. Het is ondertussen bijna 1:30. En er staat toch al 148 kilometer file. Naar Brussel verlies je 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Niette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Ook naar Antwerpen is het 10 minuten vertragen op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring dan een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgen. In Rijkenvorsel houden omwonenden van de Vliemerse baan door een brand het best de ramen en deuren gesloten. Ook je ventilatiesysteem kan je beter uitschakelen. Dan nog in Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging bij La Louvière in beide richtingen op de E42 Bergen-Luik. Halleluja, we gaan ervoor. Smeer die boterham, schud met die salade en vooral zet die zonnebril op de neus voor jouw namiddag.

Berre geeft je toch altijd even een kick. Zo met die thrill of it all heb je misschien wel nodig deze middag. Zometeen iemand die sinds kort deel is van een speciale club. Jouw de Billions Club. Maar billions van wat? Billion dollars? Billions ex-lieve? Het zou allemaal zomaar eens kunnen, maar nu... I don't know. Met Nina Black.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wipo en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Bebe Rexha en Faithless. Met A New Religion. Olivia Rodrigo is helemaal terug. Niet dat ze echt weg was geweest, maar toch. Op 12 juni komt haar nieuwe album uit. En goed nieuws, want op Spotify zit ze nu aan een billion streams. Ze zit in de Billions Club. Wat wil zeggen dat 9 van haar songs al over 1 miljard keer gestreamd zijn op die app. Crazy. En dat vraagt voor feest natuurlijk in de vorm van een opgenomen live performance live from Barcelona. Te zien op YouTube en Spotify zelf. En klinkt een beetje zo.
1: Having a song be a part of the Billions Club is a really insane experience. People listen to that song 1 billion times. It's crazy to think that a song that you kind of wrote in your quiet moments can have impact like that.
2: I know that fog closes out of the rain.
3: You guys know the words? Wow!
4: The most alive I've ever been. But kiss me and I might drop dead.
0: Net zoals Pommelien tijdens dus een hele live sessie. En dat op YouTube en Spotify moet je zeker eens gaan checken. Maar nu met Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Shepherd. Met Geronimo. Het is bijna 1 uur. In plaats van Geronimo te zeggen, mag je nu overschakelen tot Na Na Na Na van Rihanna Na Na. Met Cammy. Net voor 1 uur dus.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
5: Kijk eens
4: in mijn jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
6: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Een goeiemiddag, het is 1 uur met Nicky van Driessen.
12: Temu krijgt een monsterboete. De Europese Commissie dreigt Temu een boete van €200 miljoen te geven omdat de webwinkel te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten in Europa. Bij controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese veiligheidsregels. Zo bevat bepaald babyspeelgoed te veel schadelijke chemische stoffen. Temu krijgt nu tot eind augustus de tijd om daar iets aan te doen, anders moet het de boete betalen. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard zijn huiszoekingen uitgevoerd. Ook bij de voorzitter en schepen Lotfi Mostefa van de Franstalige Socialistische Partij PS was er een huiszoeking. De federale politie onderzoekt mogelijke problemen bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano. Daarin werd gezegd dat er mogelijk politieke beïnvloeding is van de schepen. Gent stijgt naar de wereldtop in de technologiesector en is nu de op 3 na belangrijkste stad in Europa en de 10e wereldwijd. Dat blijkt uit de nieuwe internationale ranglijst. Gent doet het beter dan New York en Amsterdam en dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven, zegt de stad.
13: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
12: In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man 3 mensen neergestoken. De politie heeft de man intussen kunnen arresteren. Het gaat om een Zwitser van 31. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over het motief van de man. Het incident gebeurde bij het treinstation. En in Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in 4 grote steden. In Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen daarop tot boven de 30 graden. Ook in andere delen van West-Europa is het op dit moment uitzonderlijk warm. De Wereldmeteorologische Organisatie van de Verenigde Naties voorspelt in een nieuw rapport dat ook de komende 5 jaar opnieuw record warm zullen worden met langere periodes van droogte en bosbranden. Ook hier bij ons blijft het behoorlijk warm, tot 30 graden in het centrum, meestal zonnig. Morgen wordt het zwoel tot 33 graden. Na de middag is er wel kans op buien en onweer.
14: M&M.
11: Of je nu gone, gone, gone bent in de zon of je zit op het werk. Iedereen heeft af en toe nood aan Shakira. Zometeen naar David Guetta en Tazzy Swims.

De Zoo van Shakira is altijd een feest. En het is ook echt feest vandaag. Dat vooral omdat het de laatste dag is met goed weer. Sorry. Ja. Als je die weer hebt bekijkt, dan zie je de volgende dagen vooral regen, regen, donderwolken, al die dingen. Dus vandaag is die laatste dag volledig zon. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Geniet ervan. Dat vooral insmeren is ook heel erg belangrijk. Maar misschien vier je ook feest vandaag. Misschien is het jouw verjaardag. Net zoals Kylie Minogue. Het zal wel zijn. Ja hoor. Die diva is vandaag jarig. Hij wordt 58 jaar. Oeh. Maar we kijken al even voort naar morgen. Want ken jij of ben jij iemand die morgen, dat is vrijdag 29 mei, jarig is? Die kan je in de bloemetjes zetten. Die kan je verrassen of jij kan verrast worden. Dat allemaal met de M&M ochtendshow. Als dat het geval is, dan stuur je gewoon even in die app van M&M alle details erbij en zo. En wie weet, hebben wij wel een verrassing in petto. Stuur maar even door via die app van M&M. Tijdens Milo en Ayo Technology. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Torfs! Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Ritchie.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Kijk eens, Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

brengt toch een beetje confidence terug vandaag in jouw dag. Dat is af en toe wel nodig. Maar we kunnen niet allemaal zoals Jana zijn uit Zult. Die stuurt diepvriesflesjes mee met water. I'm gonna survive today. Dat is eigenlijk echt geen slecht idee. Gewoon altijd gekoeld water hebben. Om af en toe ook tegen dat koppige te houden. Als het een beetje te warm wordt. Een beetje te veel. Maar daarvoor heb je zometeen de Jonas Brothers. Maar nu Alok en Khalid.

De Jonas Brothers met Sucker. Het enige waar ik vandaag een sucker voor zou zijn, zou het een goede crème. Sorry. Klonk een beetje raar. Over naar het verkeer. Het is bijna 1:30. Er staat 152 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er een 1,5 uur vertraging richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er een hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Ook naar Antwerpen 40 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost, 1/2 uur vertragen op de A12 vanaf Wilrijk en 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Door een brand krijgen omwonenden van de Vlimmerse baan in Rijkenvorsel de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Naar Antwerpen verlies je nog 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek, op die buitenring 10 minuten tussen Sint-Zevenswoluwe en Wemmel en op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan nog in Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.

heb eens een vraagje. Ga jij of mag jij in een korte broek of toch zo van die zomerse kleding naar het werk gaan? Ik vraag me dat echt af, zo'n beetje als jongvolwassenen of Gen Z, je weet wel, of dat dat zo ja, aanvaard is. Natuurlijk draagt iedereen wat hij wil, dat is denk ik wel logisch, van eigens. Maar wat denk je, zo een korte broek aantrekken, zeker bij dit warme weer, heb je zoiets van ja, let's go? Of denk je als je iemand die zo ziet lopen op je bureau met zo'n korte broek van oef, zeg, we zitten hier niet in een tuin, hè? Ik weet niet, ik moest er vandaag over nadenken. Dus ja, neem even deel aan de discussie. Niet dat er echt een grote discussie is, maar zou jij een korte broek aantrekken naar het werk of niet? Laat het eens weten. De app van M&M, dat is Gracie Abrams.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijft kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingstress is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Binnen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
1: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Lady Gaga. Ma met Pokerface. De vraag was, korte broek of geen korte broek? Ja, that's the question. Ja. Ik vroeg me dat vooral af, omdat ik heb hier vandaag een toffe korte broek aan. Maar ik was aan het denken, toen ik naar hier kwam, dat is de VRT, dacht ik van, ja, zo gek eigenlijk. Ik ben hier zo met zo'n korte broeken, t-shirtje, alsof ik precies naar het strand vertrek. Is dat wel oké of zo? Of wordt dat allemaal aanvaard? Is dat bij jou zo? Is dat bij jou niet zo? Bijvoorbeeld bij Eno uit Lier, die stuurt, lange broek en lange mouwen zijn verplicht. Gorik uit Wetteren, die stuurde de foto van zijn korte broek door. Hij zei, ik durf, het is met durven, zeker een korte broek aan het werk. Ook Joël, die stuurt, iedereen heeft hier een korte broek aan, want anders is dat niet te doen. Maar Emily uit Laarne, Emily, jij zit niet in een korte broek, hè?
1: Nee.
0: Absoluut niet. En is dat eigen keuze of is dat echt omdat het niet mag?
1: Het mag niet. Nee, okay. Het wordt bij ons niet toegelaten om korte broeken, korte rokjes, spaghettibandjes, strandtoestanden aan te doen om naar het werk te komen. Ook slippers zijn niet toegestaan.
0: Nee.
1: Dus,
0: het is een trekbeeld. Wat doe je van werk, als ik dat mag vragen?
1: Ja, ik ben operations manager voor een bedrijf die voertuigoplossingen aanbiedt. Wij zijn eigenlijk, ons hoofdkantoor is in Engeland en het komt vandaar overgevlogen.
0: Dat we
1: dus echt moeten business casual gekleed zijn.
0: Ja, dat zijn echt die internationale regels dat eigenlijk naar hier overgezet worden een beetje. Is dat dan niet sterven dus tijdens deze temperaturen?
1: Als je buiten komt wel, op kantoor hebben we gelukkig wel airco, dus dat is wel oké. Maar als je buiten komt, dan is het wel buffend.
0: Maar dan denk ik dat als je s'avonds thuis komt, is dat die warme kleren uit en meteen die zomerse kleren aan, toch?
1: Ja, inderdaad. Short en topje aan, ja.
0: Oh, is dat voor vanavond ook de planning trouwens, om nog van het laatste goede weer te genieten?
1: Ja, sowieso. Dat is thuiskomen en veranderen van kleren en terrasje gaan opzoeken.
0: Voilà, ik kijk er voor jou al naar uit. Dat is het belangrijkste. Zeg Emily, merci om te bellen en veel succes nog met werken. Hè.
1: Ja,
0: salutjes.
1: Dankjewel. Da-da.

Zo is het bijna 2 uur. Wat je ook te doen hebt vandaag. Ik krijg weer de dagelijkse update van Yannick uit Ronsen. Dat het weer heel, heel, heel warm is in zijn auto. 34 graden, hell locus. Maar vandaag is het gaan. Dat vooral nu met zwaartekracht van Reggie en Emma Heesters.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Kijk eens, Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Nijd me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Krevel.
5: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een tweede gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Een goedemiddag, het is 2 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Nicky van Driessen. De laatste verdachte van de tramvechtpartij is opgepakt. Een vierde verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een man van 19 uit Brussel. Hij wordt vandaag nog verhoord. De vechtpartij gebeurde zondagavond nadat controleurs van de lijn 4 jongeren zonder ticket wilden beboeten. 7 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. De beelden gingen ook rond op socials. De 3 andere verdachten zijn eerder al opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. De centenindex die de federale regering wil invoeren, krijgt weinig steun bij Belgen. Dat blijkt uit de stemming, de jaarlijkse bevraging van VRT Nieuws, RTBF en de Standaard. De centenindex betekent dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd worden. Dat was zo afgesproken in het begrotingsakkoord van de regering vorig jaar. Maar weinig mensen zijn fan van dat idee. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de BTW-verhoging, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
8: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de BTW-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
6: De inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat wil zeggen dat het leven nu ruim 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen die prijs van heel wat producten stijgen. Bijvoorbeeld vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34% duurder. De Oekraïnse president Zelensky is in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil er 150 kopen, maar omdat de levering van die vliegtuigen pas over enkele jaren kan, zal Zweden nu 16 oudere straaljagers van de luchtmacht eerst geven en later nog 20 modernere als tijdelijke oplossing. Oekraïne zal de Europese lening van 90 miljard euro gebruiken om alles te betalen. Het blijft hier behoorlijk warm, tot 30 graden en meestal zonnig weer. Morgen wordt het zoelig warm, tot 33 graden. Na de middag is er wel kans op buien of onweer. In het weekend blijft het ook richting die 30 graden gaan, met kans op hier en daar een bui.
9: Hi, it's Harry Styles. What a surprise to you.
10: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
11: in het Wembley Stadium in Londen.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan? C'est si bon.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: M&M Live.

Topgroepswerk van Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care. Het is vandaag trouwens, by the way, de laatste dag goed weer. Ik opende daarnet even de weer-app en verschoot me toch plots een kriek, want... Ja, letterlijk alleen nog maar regen en grijze wolken vanaf volgende week. En nee, vanaf morgen is het met onweer en al. Dus je hebt nog maar even de tijd om het ervan te pakken. No pressure, dat vooral. Maar toch, ga even in het zonnetje staan. Nu met één

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5

De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Corona-era, dat vooral. Judith, die was even geleden deze week te gast bij de M&M Ochtendshow. En daar bracht ze een live versie van haar nieuwste hit, I Love To Be In Love. En het klonk zo.
1: I love being in love.
0: Ja hoor, dit is live. Klinkt even goed als de opgenomen versie. Ze liet ook weten dat haar album nu echt bijna af is. Ze doen enkel nog de finishing touches. Judith, zometeen nog eens met I Love To Be In Love. Maar eerst David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over. Ja, wat gebeurt er dan? Dat is de vraag.

Alesso en Queen Zara Larsson met Words. Het is bijna 2:30. Er staat 170 kilometer file. Dat is al pittig, de moeite. Ah nee, het is veranderd naar 157. Zie, voilà. Met deze words verandert het gewoon meteen. Op de Antwerpse ring is er 35 minuten vertraging. Richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen meer dan 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. 20 minuten op de E34 vanaf Melzele. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kontig. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de buitenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.

0: Usher en Pitbull. Deze song...
1: Thank you, DJ.
0: Katapulteert mij altijd helemaal terug naar zo dat feestje op school. Je weet wel, de vijf op school. Althans bij mij dus. De vijf waar altijd een klein beetje drama is ook. En die drama achteraf. Ja, kan je er eens mee lachen, dat zeker. Een van de rising stars van 2026 is ongetwijfeld Bella Kay. Het refrein van deze song is trouwens op 5 minuten geschreven. De rest van de lyrics was blijkbaar wat moeilijker. Voor I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay. En M&M.

0: bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
2: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
2: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
3: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
2: M&M.

Miles Smith. All this time I've wasted. En Stargazing. Het is bijna 3:15 op jouw donderdag. Je bent bijna bij je weekend. Suzanne en Freek zouden zeggen, halverwege, of toch net erover. Zometeen ook Benson Boone.

van Another en 45 Ultra. Dit is even jouw reminder om te zeggen dat je zeker niet mag vergeten te drinken vandaag. Stay hydrated, queen. Af en toe een slokje water nemen helpt je sowieso vooruit. Stel je voor dat je tijdens het warme weer... Kienta, het riemst, daarvoor is het geen water, maar wel een lekkere matcha. Oh, zo'n matcha, dat zou mij toch ook wel smaken. Maar kijk, straks misschien. Van mij krijg je sowieso net voor 3 uur nog Little Talks van Of Monsters and Men.

0: Sjaan.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig, schat.
7: Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Een hele goede middag. Het is 3 uur.
12: 14 uur.
11: Met Nicky van Driessen. Taalopleidingen worden opnieuw goedkoper. De prijs per taalles Frans, Engels of Duits in het volwassenenonderwijs gaat weer omlaag. Vorig jaar was die net verhoogd van €2,25 naar €4 per les door Vlaams minister van Onderwijs Soehel Demir. Maar nu heeft de meerderheid in de commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement beslist om die prijs opnieuw te verlagen. De oppositie reageert kritisch, want volgens Kim Buist van Groen is er intussen wel al veel schade gebeurd aan het volwassenenonderwijs.
13: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
11: Een vierde verdachte van de vechtpartij op de kustram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een man van 19 jaar uit Brussel. Hij wordt vandaag verhoord. De vechtpartij gebeurde zondagavond nadat controleurs van de lijn 4 jongeren zonder ticket wilden beboeten. 7 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. De beelden gingen ook rond op socials. De 3 andere verdachten zijn eerder al opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. In Ukkel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen om het leven te brengen. Dat meldt Sud-Info en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. De hulpdiensten werden vorige zaterdag gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw troffen ze dan 3 zwaargewonde kinderen aan. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd intussen aangehouden op verdenking van poging tot moord. En de politie in Oostenrijk is op zoek naar de eigenaars van 170 paar gestolen vrouwenschoenen. Die werden gevonden in het huis van een man van 56 tijdens een huiszoeking. Het gaat om gebruikte schoenen van sneakers tot hakken. De politie denkt dat de man zijn stal aan voordeuren van verschillende huizen in de buurt van Wenen. De verdachte zit intussen in de gevangenis en wilde tijdens hun verhoor niets zeggen. De Oostenrijkse politie heeft de foto's van alle schoenen op socials gezet, zodat eigenaars hun schoenen kunnen herkennen en ook gaan terughalen. Het blijft behoorlijk warm vandaag tot 30 graden. Meestal veel zon. Morgen gaan we richting 33 graden. Na de middag is er dan wel kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm weer, maar wisselvalliger. Zondag koelt het dan wat af tot een 25-tal graden.
12: M&M.
11: Zometeen je favoriete capybara, if you know, you know. Maar eerst je favoriete karakter uit Hamlet, The Fate of Ophelia.

Amber met Homewrecker. Als je goed luistert naar die song, hoor je die precies Capybara zeggen. Vandaar dus de verwijzingen naar Capybara bij Somber. Binnenkort, binnen ongeveer 50 minuten, is het 4 uur. Maar wat is eigenlijk een perfect 4 uurtje tijdens dit weer? Ik weet het, dat het al een beetje vroeg is om erover na te denken. Maar eten is leuk en het is leuk om na te denken over eten. Dat vooral. Zometeen moeten we het daar ook nog eens over hebben. Maar eerst nog Jenny from the Block van Jennifer Lopez. Dat is pas een vibe. M&M.

0: jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Torres!

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: van Leonie. Even, kijk jij soms ook van zo die dagvlogjes van mensen op TikTok die dan ja, je meenemen door hun hele dag en van alles doen en vooral veel eten en dan gaan sporten en dan in hun journaal schrijven of wat is het allemaal? En denk jij soms ook, waar halen die de tijd vandaan? Allee, om dan zich rustig neer te zetten bij zo'n kaarsje en dan te lezen in hun boek en dan verder te schrijven. Die vraag die werd ook gesteld bij Bless de Mes. Loredana Falone was de gast en daar hadden ze het dus ook over.
1: Je wordt zo overspoeld door, je moet met eiwitten ontbijten, geen koffie, twee uur voor, dat je, terwijl, dat is zo. Soms denk ik ook gewoon van, ik wil opstaan en ik heb zin in een chocoladekoek, en maar nu? Ik ga dat gewoon eten.
2: Maar ik vind sommigen wat dat hier net deed, denk ik echt van, allee, hoezo houd je dit vol? Inderdaad, ik zou om twee uur sterven van de honger.
3: Of mensen die drie keer per dag koken.
1: Tijd. Mensen met 17 step morning routines gezien.
2: Nee, stop, ik heb geen tijd om yoga te doen en in mijn dagboek te schrijven.
3: Nee.
2: Ik ook absoluut
1: ik heb nog net tijd om mijn haar te kammen.
0: Ik denk daar vaak ook wel aan. Ik denk van, alleen maar haal ze de tijd vandaan. Heel die aflevering staat trouwens op VRT Max, als je er tijd voor hebt natuurlijk. Zo opstaan om 5 uur om dan te meal preppen en je dagboek te beginnen schrijven. Ain't nobody got time for that, denk ik dan. Maar ik denk dat die sowieso nog in hun nest blijven liggen. Niet alles geloven. Nu met Dracula. Tame Impala en Jenny.

Jonas Blue en GB Cooper. The Perfect Strangers. Het is bijna 4:30. En er staat al 180 kilometer file, zeg. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting de ring richting Stabroek een 30 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier. Op de E34 vanaf Melzelen 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. 10 minuten dan op de E19 vanaf Edegem, op de E313 vanaf Ranst en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel sta je 30 minuten vast tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ook 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Wallonië 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Daar moet je over 1 rijstrook. Oeh, dat is al lekker pittig. Nu Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

Het is al bijna 4 uur, zeg maar. Zit jij al in de zon? Want het is toch een van de laatste dagen echt full-on warm weer. Tot we even in de regen gaan moeten plensen en ploeteren. Dus mijn vraag aan jou is of je nu nog op kantoor zit. Of zit je toch al lekker buiten? Of heb je al een ijsje kunnen eten? Heb je al een plonsje kunnen doen in het zwembad? Ik wil het weten. Ik wil op de hoogte zijn. Trek er even een foto van desnoods en stuur het door in die app van M&M. Breng me op de hoogte. Zometeen lekker meezingen met Pommelien Thijs. Maar eerst nog It's Not Right, But It's Okay.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Walking on a Dream. Dat ben jij misschien vandaag in dit prachtige weer. Want vanaf morgen is het meer op deze manier. Ja, ja, het gaat vanaf morgenavond. Er wordt het wel nog heel warm. Maar het kan zijn dat het gaat beginnen regenen en donderen en doen. Dus je moet er vandaag echt van genieten. Het recht van pakken. Geen druk, maar toch wel een klein beetje. David uit Kampenhout die stuurt. Net gestart op de schoolbus zonder airco. Oef, veel succes daar. Tanja die pakt het helemaal anders aan. Die ligt aan haar, of nee, ligt in haar zwembad op dit moment. Hopelijk goed ingesmeerd, Tanja, dat is belangrijk. En Kimberly uit Tielt die stuurt nog. Ik ben juist terug van stage, nu achter de bureau kruipen voor te studeren voor mijn examen van maandag. Oh, Kimberly, ik heb er mee te doen. Maar pak toch nog even de tijd, pak nog even een ijsje en geniet er nog van. Zometeen Kent Holdes van Macklemore, maar eerst nog de Madison van Milk Inc.

Met Meteor en Luna. Maar zo meteen ook met jouw favoriete club. En dan heb ik het natuurlijk over Club Kautar. Ik ben al eens gaan snuisteren in uw voorbereiding, zien wat ze gaan doen. En ik kan twee teases meegeven. Twee korte teases, wat zij straks van plan zijn. Het heeft iets te maken met... en ook met... want Wannes gaat weer iets doen dat hij nog nooit gedaan heeft. Dat is zo'n beetje het concept. En jij kan ook weer lid worden van de club als je voldoet aan drie voorwaarden. Maar dat is allemaal voor na vier uur. Eerst nog Think of Me van Hugel en David Guetta. Goedemiddag. M&M. Make life sing.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Krevel.
5: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter. Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Dad.
4: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Goedemiddag, het is 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: En hier is Nicky van Driessen.
15: Seksuele voorlichting op school krijgt een update. Leerkrachten kunnen vanaf nu een nieuwe voorlichtingskoffer krijgen die hen kan helpen bij lessen over relaties en seksualiteit op school. Er zit heel wat nieuw materiaal in de koffer voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, maar ook de uitleg erbij is herzien. Het is een initiatief van SensOA, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid.
16: Thema's die aan bod komen zijn lichamelijke ontwikkeling en puberteit, voortplanting en anticonceptie, zoals HIV en seksualiteitsbeleving. En het is echt een koffer, want alle verschillende anticonceptiemiddelen zitten daarin. Er zitten interactieve werkvormen in, dat zijn er 28. En er zitten ook nog grote platen in met tekeningen van bijvoorbeeld geslachtsorganen.
15: In het volwassenenonderwijs gaat de prijs per talis Frans, Engels of Duits weer naar omlaag. Vorig jaar was die net verhoogd van 2,25 naar 4 euro per les door Vlaams minister van Onderwijs Soehel Demir. Maar nu heeft de meerderheid in de commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement beslist om die prijs opnieuw te verlagen. De oppositie reageert kritisch. De partij Groen bijvoorbeeld stelt dat er intussen wel al schade gebeurd is, want leerkrachten zijn al vertrokken. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Beirut in Libanon. Het is de eerste nieuwe aanval op de hoofdstad in 3 weken tijd. Er werd een flatgebouw getroffen waar aanhangers zouden wonen van Hezbollah, de gewapende beweging die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet nu ook extra druk op onderhandelingen die bezig zijn tussen de VS en Iran. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster in 2 sets, 6-4 en 6-0. En bij de mannen is de topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaanse nummer 1 van de wereld leek vlot te gaan winnen tegen de Argentijn Cerundolo toen hij plots last kreeg van de hitte. Sinner verloor uiteindelijk in 5 sets. Het is en blijft zonnig. Zo'n 30 graden halen we op dit moment. Morgen gaan we richting 33 graden. Na de middag is er wel kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog altijd warm weer, maar wisselvalliger. Zondag koelt het wat af tot een 25-tal graden.
1: Mirjam, toch best druk al op de weg op dit moment, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. 240 kilometer staat er. Dat betekent voor Antwerpen op de ring richting Nederland bijna 1 uur extra rekenen. Naar Gent komt er een half uur bij. Op de R2 de ring richting Stabroek ook ruim een half uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen telkens 1 uur vanaf Haasdonk en vanaf Vraassen op de E34. Een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk, 10 minuten vanaf Kontig. Vanaf Massenhoven een kwartier, vanaf Sint-Job 10 minuten. En vanaf Antwerpenhaven op de A12 een half uur. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zijdijk is er hinder door een ongeval. Daardoor ook naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. En dan de E42 van Bergen naar Luik. Ruim een half uur file bij Manage. Dat kan je maar over 1 rijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen.
3: Hi, is Harry Styles. So surprised you.
14: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
17: in het Wembley Stadium in Londen.

0: Levels van Avicii. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kautar. Normaal gezien is dit onze laatste show van de week, maar surprise, surprise.
1: Surprise, morgen komen we gewoon terug speciaal voor jou op vrijdag. Yay!
0: Yippie, een extra Club Kautar.
1: Ja, mooi.
0: Het gaat sowieso plezant worden. Je hebt nog een plannetje voor vandaag, daarover later meer, denk ik.
1: Ik ga daar nog niet te veel over zeggen, want het gaat vooral mij erg goed uitkomen.
0: Ah ja, oké. Okay. Alsof jij meestal ook wel gewoon de beslissingen neemt.
1: Oh. Jij hebt mij ooit al naar een duivenmelker gestuurd.
0: En... Ik was hier niet.
1: Oh, nee,
0: je hebt al zo vaak gezegd, ik heb daar niks mee te maken met de duivenmelker.
1: Je hebt ongetwijfeld...
0: Ik was hier niet.
1: Fijn. Je hebt ongetwijfeld wel nog eens iets anders gedaan bij mij wat niet door de beugel komt. Dus nu is het mijn dag. Ik mag even genieten.
0: Oké, okay, savat. Dat mag jij doen, denk ik. Ook al weet ik nog niet zo goed wat het plan is. Maar wat ik wel weet is dat we deze donderdagshow meteen mogen openen met fantastisch nieuws voor fans van Gracie Abrams, want Gracie Abrams komt naar België!
1: Wow.
0: Ja. Eindelijk nog eens een artiest die België niet skipt.

0: Abracadabra, abe oenana.
1: Dat is waar, die is hier komen toveren nu. Chrissy Abrams. Chrissy Abrams toch ook wel een grote artiest. Ze komt naar de AFAS Dome in Antwerpen niet één keer, maar twee keer.
2: Hola.
1: Ja, The Look of My Life Tour heet het. Op 15 en 16 april 2027 staat ze in de AFAS Dome. Met onder andere dus nieuwe muziek van haar nieuw album Daughter from Hell. Komt uit op 17 juli.
0: Dat vind ik heel negatief van haar.
1: Ja, we zullen zien waarover het gaat. Nu, de tickets die gaan volgende week in verkoop. Vrijdag 5 juni om 9 uur moet je klaarzitten om tickets te kopen. Want haar laatste concert toen ze hier was in België, toen was het volledig uitverkocht.
0: Ja, het gaat waarschijnlijk nu ook volledig uitverkocht zijn.
1: Ja, het voordeel is wel 2 data, dus dat is wel goed. Hè?
0: Kan je lekker van je gaan in het Sportpaleis. In de AFAS-dome, sorry.
1: In de AFAS-dome, ja. Voilà. Bij deze hoop ik dat ik jouw donderdag toch nog mooier gemaakt heb dan het al is.

0: Iron Maiden. Was da? Spelen ze meteen opnieuw Wat was dat? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee, dan stuur je vooral Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip.
1: Ja, het is een social media kanaal. Iedereen kent het, begin met een i en eindigt op Instagram. Ja, dat was een moeilijke tip. Ja, zeg, jij hebt gisteren mijn tip verklapt, dus ik dacht, dan zal ik vandaag ook maar weer een
0: moeilijke
1: tip. Ja, maar ja, het is toch de bedoeling. Ik vind dat een moeilijke vraag, dus ik heb het gevoel dat dat makkelijker gaat.
0: Maar je hebt letterlijk een antwoord weggegeven, hè, nu?
1: Ik denk dat de mensen dat nu al vergeten zijn door deze discussie.
0: Ja, het zal wel zijn. Bo, wil je graag meespelen, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar
2: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: M&M.

0: In the End van Linkin Park. We gaan quizzen, want dat is wat we altijd doen om 20 over 4.
1: Wat was dat?
2: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Doe je uiterste best, want je kan er Club Countersoccer mee winnen. Luisteraar Tristan gaf gisteren 6 juiste antwoorden. Lieve Debbie, want jij hangt aan de lijn, jij moet er dus over geraken met 7 juiste antwoorden. Iets pittiger, maar niet onmogelijk. Heb je een tactiek?
3: Niet echt. We zien wat er op ons afkomt.
2: Heb je een beetje nieuws gevolgd vandaag?
3: Een beetje.
2: Oké. Ja, Debbie, ik moet zeggen, het is niet moeilijk, maar hij is iets pittiger dan gisteren. Ik heb het gevoel dat je dit gaat kunnen. Ik weet niet waarom.
0: Het gaat sowieso wel lukken,
3: ja,
0: Debbie.
3: Okay.
2: Heb je de tip gehoord?
3: Super. Ik heb de tip gehoord.
2: Nou, dat is goed. Debbie, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Oké, ja, dat is duidelijk.
2: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Yes, Debbie, dan gaan we er gewoon meteen in vliegen. Hier is jouw eerste vraag. Onze kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een groot interview gegeven over haar leven en haar tijd aan Harvard University. Ze liet een positieve indruk achter, maar hoe heet de koning van ons land?
3: Koning Filip.
0: Inflatie blijft in mei hangen op 4,1%. De spelindex wordt deze maand nog niet overschreden, dus voorlopig blijft die loon hetzelfde. Maar welke munteenheid werd er voor 2002 in België gebruikt?
3: De Belgische frank.
0: Meteor kondigt een nieuwe single aan, die heet Nooduitgang. Op zijn laatste album staat ook het nummer Noodrem. Welk woord begint er nog met nood?
3: Pas.
0: Het is nog enkele dagen warm weer, daarna kunnen we onweersbuien verwachten. Wat komt eerst, bliksem of donder?
3: Bliksem.
0: Vanaf 1 juni kan je ook TikTok-shop raadplegen in ons land. Op welk social media-kanaal kan je de befaamde reels posten?
3: YouTube?
0: Nee, op Instagram. Ben dan die lanceert de kleding?
3: Instagram.
2: Ah. Debbie. Niet erg.
0: Sorry, Debbie.
3: Ah, ik was helemaal in de war.
2: Dat is niet erg.
0: Betrokken.
2: Dat kan gebeuren. Maar je hebt echt wel goed je best gedaan.
0: Je hebt goed je best gedaan. Dank het was even verwarrend. Woorden met nood.
2: Noodzakelijk,
3: knop. Noodweer.
0: Bijvoorbeeld. Ja, maar als je stress hebt, dan gaat dat allemaal een beetje moeilijker.
2: Ja.
0: Debbie, je hebt goed meegespeeld. Ja. Je mag trots zijn. Geniet nog van de avond. Hè.
3: Dat gaan we zeker doen.
2: Dag, lieve Debbie.
1: Bye. Was
4: dat? Kan jij het beter?
1: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Blessings van Calvin Harris. Ja, jij bent iets van plan?
1: Oh, koud daar. Ik ga toch zo genieten. Ik moet er eigenlijk echt van door.
0: Ja, wat? Je gaat weg?
1: Ja, ik ga weg. Ik heb echt nood aan verfrissing. Het is goed, het is goed geweest. Iedereen kan het wel gebruiken. Ik heb het gehad. Dus ik ga even eruit naaien vandaag. Maar jij kan het wel alleen aan, toch? In de studio hier.
0: Alleen aan kan ik het zeker, maar...
1: Het is hier toch redelijk ça va?
0: Ja.
1: Qua hitte.
0: Ja.
1: Ja, kijk. Als ik het ga vertellen, ga je jaloers worden.
0: Oké, okay, dus je gaat nu dan weg, vertrekken.
1: Ja.
0: Of straks nu?
1: Nu. Na dit babbeltje ben ik weg. Okay. Gone with the wind, fabulous. In mijn zwembad.
0: Oh! Maar wat ga je doen?
1: Niks. Heb je het gehoord? Nee.
0: Ik denk dat iedereen het gehoord heeft. Ik denk zelfs dat Mirjam het gehoord heeft. Toch, Mirjam?
2: Ik ga heel traag verkeer lezen, zodat je pas later kan vertrekken naar je zwembad.
1: Oh, goed. Doei, Mirjam.
0: Oneerlijk, maar oké. We zijn met het verkeer.
2: Ja, het is zweten onderweg. Die mensen kunnen ook een zwembad gebruiken, denk ik. Lange files, Antwerpse ring richting Nederland, 1 uur erbij. Naar Gent is dat 1.5 uur. R2 de ring richting Stabroek, ook 1.5 uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanaf Haasdonk, 1 uur. Op de E34 uitkijken in Eeklo. Daar is de weg grotendeels dicht door een ongeval. Verder vanaf Melcede 3 kwartier erbij. A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Vanaf Kontich op de E19 10 minuutjes. Vanaf Massenhoven 1 kwartier. Vanaf Sint-Job 25 minuten. En vanaf Antwerpenhaven 1.5 uur. Buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 1.5 uur tussen Ruisbroek en Zeddik door een ongeval. Verder nog 1.5 uur tussen Strombeek en Oudergem. Ook in Grimbergen een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gent Centrum en Zwijnaarden door een ongeval en een defect voertuig. En dan de E42 van Bergen naar Luik. 3 kwartier bij Manage, want daar kan je maar over 1 rijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen.
3: Koutar Elanouche en Wannes Lacroix.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer. M&M. Ja, Wannes die is hier net vertrokken omdat hij een soort van plan heeft. Ik wist eerst niet zo goed wat zijn plan precies was, maar hij heeft zijn mond een beetje voorbij gepraat. Wannes.
1: Nee, ik heb mijn mond niet voorbij gepraat. Ik ben gewoon even onderweg naar een leuke, ludieke locatie op VRT. Het is hier... ik ben bijna beneden. En ik ga op een grasperkje liggen in een leuk iets dat gemaakt is uit plastic waar water in kan. Dat zou het toch zijn?
0: Uit een zwembad dus. Heb jij nu echt een zwembad geregeld voor jezelf en je wilt dat gewoon even niet delen met mij? Dat vind ik nu wel echt een beetje jammer eigenlijk.
1: Ja, maar schat, ja, kijk. Ik wou ook niet op het VRT-gebouw lopen, maar dat moest ik opeens ook doen van jou, hè. Dus ja, dat weet je het maar.
0: Oké, en is er een reden voor dat je dit nu plots vandaag plant?
1: Ah wel, ik heb toch nog nooit een radioshow gepresenteerd vanuit een zwembad?
0: Ja, dat is waar.
1: Ik doe dat toch iedere donderdag, iets wat ik nog nooit heb gedaan?
0: Ja.
1: Dat is wat ik vandaag ga doen.
0: Dat is waar, ja. Dat heb je weer goed uitgevonden voor jezelf, Wannes. Merci. Ik ben heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Maar we horen elkaar zo meteen dan terug.
1: Ja, super. Okay. Ik hoor je zo meteen vanuit mijn zwembad.
0: Ja, super. Oké. I'm loving angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni.

0: Girl van Rihanna. Ja, Wannes die staat hier niet meer in de studio, want hij had een plan. Ik weet ondertussen dat dat plan iets te maken heeft met een zwembad. Ik ga eens even kijken. Hallo Wannes.
1: Hallo, zie je mij op het beeld? Ik ben net in het water gevallen.
0: Oh, je bent namelijk. Net in het water gevallen. Oké, okay, ik zie je voorlopig nog niet, dus we kunnen jou nog niet bezig zien. Maar dan gaan we wel in orde brengen. Kan je eens even uitleggen waar je precies zit?
1: Ja, ik zit in een heerlijke zwembad unicorn op het VRT-terrein. Hier midden in de VRT, op een mooi grasperkje. Het is een prachtige unicorn. Ik moet wel zeggen, het is een beetje onhandig met de techniek, want ik val hier bijna heel de tijd in het water. Maar het is zo verfrissend koud daar. Je bent nu al jaloers, ik voel het.
0: Maar is het dan een groot zwembad dat je daar gezet hebt?
1: Ja, het is een redelijk groot zwembad. Ik kan er toch volledig in. Alleen moet ik even oppassen dat ik niet helemaal onder, kopje onder ga, want dan ga je me niet meer kunnen horen. Mm-hmm. Ik heb ook nog een klein zwembadje bij. Dus ik kan me ook verleggen. Er is ook nog drank onderweg, heb ik me weten vertellen. Dus ik heb dat hier heel mooi geregeld. Ah, hier, hè?
0: Je hebt gewoon een leuke vrije dag eigenlijk geregeld voor jezelf. Maar dan moeten we misschien toch ook eens even officieel maken.
2: Ik heb nog nooit
1: een radioshow gepresenteerd vanuit een zwembad.
0: Ja, dat heb je weer fantastisch geregeld voor jezelf.
1: Ja, heel mooi. Ik ga hier de komende paar, een klein uurtje toch wel nog genieten, de kleine 2 uur. Hè. Mis je me nog niet te hard?
0: Nee, blijf daar maar lang genoeg zitten, denk ik dan zo.
1: Hela. Dat is wel zeer negatief. Ik hoor toch een lichte jaloezie.
0: Ja, ik ben jaloers. Ik zou liever toch ook even in het water willen zitten. Maar het is oké, ik zal dan wel afwachten tot zelfs jij hier dan terug bent. Of ja, ik ben blij dat jij al sinds aan het amuseren bent. Tot zo meteen.
1: Ik ben mijn zonnebril vergeten.
0: Ah, jammer.
2: Nog nooit

0: Greedy van Tate McRae.
1: Ik heb nog nooit
2: een radioshow gepresenteerd vanuit de zwembad.
0: Ja, proficiat. Dat ben je nu dus aan het doen. Mensen kunnen dat ook zien als je eventjes kijkt via VRT Max. Ik moet wel zeggen, toen je zei zwembad, had ik mij een minder triestig exemplaar voorgesteld.
2: Ela. Ik hoor hier alleen maar weer jaloezie met je triestig exemplaar.
0: Hey, maar het is toch echt een triestig exemplaar, want dat is, je voeten kunnen er nog niet eens in. Je hangt er hangt de al voeten zijn over.
2: Mijn voeten zijn er net per ongeluk in geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb het iets beter opgepompt en het is al een beetje geïnflateerd. Hier loopt ook zo'n mier over dat ding. Dat vind ik ook vies, maar... Oh, ik zit hier wel naast een heel gezellige dame. Ik zit hier naast Priscilla Koutar. Priscilla is erbij. Kom maar zitten. Dag Priscilla.
3: Hello everybody. Hey Koutar.
0: Hi.
2: We gaan jou een beetje jaloers maken. Priscilla, wat doe jij om jou te verkoelen tijdens deze hete golven?
3: Eerlijk, ik ga gewoon met mijn drankje of mijn heerlijk ijsje in de schaduw zitten.
2: Zou je dat ook willen op dit moment, Koutar? Een heerlijk drankje en een ijsje?
0: Ja, graag. Zou je dat willen gaan brengen voor mij, Vannes?
2: Nee, dat komt er zo meteen aan voor mij. Zeg, maar zullen we Koutar nog een beetje jaloerser maken, Priscilla? Doe eens even een kleine dip in de pool. Ik heb hier ook een klein zwembadje naast me staan. Oh, wacht even, het water moeten we horen. Wacht. Doe maar.
3: Oh, hoor je dit?
0: Oh, ik ben jaloers.
2: Harder.
3: Oh, look at this.
2: Lekker. Oh, heerlijk. Hoor je het?
0: Ja, ik hoor
2: het. Oh, heerlijk in het water. Word jij jaloers?
0: Ja, ik ben heel jaloers. Ik wil ook ergens in het water zitten.
2: Ja, dat je gaat mag na 6 uur.
0: Ja, nee, na 6 uur.
2: Nee, moet iemand de kapitein van het schip zijn.
0: Ja. En helaas ben ik dat nu. En heb je daar nog andere plannen of is dit het gewoon? Ga je daar gewoon heel de show lang zitten?
2: Ik vind dat wel prima als ik hier heel de show blijf zitten. Misschien ga ik zo meteen nog even op zoek naar iemand die bij mij gezellig bij dit badje wil zitten. Maar jij gaat het niet zijn vandaag.
0: Nee,
2: sorry.
0: Ik ben het niet. Helaas. Maar dat is oké, van ons. Allee, succes daar nog. We horen elkaar straks.

als je klikt op kijken via VRT Max, dan kan je Wallon Sacroix in een zwembadje zien zitten. Het is wel een heel klein exemplaar, zo'n unicorn-exemplaar, waar hij met zijn voeten uit ligt. Ondertussen stuurt Steven van Horenbeek een bericht in de app van M&M, die is bezig met het echte werk. Want hij stuurt de foto door, heel zwembad uitgegraven in zijn tuin. Ze zijn bezig met hun zwembad. Dat is nu eens slim gezien voor de hitte die waarschijnlijk ooit

0: Bird of a Feather, Billie Eilish. Het is nog altijd een snikhete dag buiten, maar daar heeft Van Sacroix iets op gevonden. Ah nee, het is te zeggen, vooral voor zichzelf iets op gevonden. M&M. Want jij zit daar lekker vanuit een zwembad buiten, een mini-zwembadje, Wannes.
1: Ja, ik zit hier in mijn unicorn-zwembad. Echt toepasselijk, want ik zit hier midden op een grasveld in de VRT. Het is hier keigezellig, het is hier echt best rustig op dit moment, dus ik ben echt diep aan het genieten.
0: Oké, en kan je van daaruit ook misschien de drie checks even meegeven?
1: Dat kan ik zeker. Ik zal ze even bekijken. We zijn op zoek naar iemand die graag raketijsjes eet. We zijn op zoek naar iemand die een vriend zoekt met een zwembad of zwemvijver. En we zijn op zoek naar iemand die slippers draagt naar het werk.
0: Bij de persoon die we zoeken, eet je graag raketijsjes. Zoek je een vriend met een zwembad of een zwemvijver en draag je slippers naar het werk, dan meld je je maar in de app van M&M. M&M. Club Kauta.

0: toevoegen aan het clubje.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Janet.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
8: 14 nieuws.
0: En hier is Nicky van Driessen.
9: Een Leuvense bril moet het zicht herstellen bij blinden. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen weer te kunnen laten zien. Via een camerabril die dan beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft net €4 miljoen opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen.
10: De volgende stap zou zijn een korte termijn test tijdens een hersenoperatie bij een vrijwilliger. En het jaar daarop, dan spreken we over 2027, zouden we een eerste implantatie doen bij een blinde vrijwilliger. En eigenlijk pas dan zullen we weten of de kwaliteit zo goed is als we denken dat ze gaat zijn en of we effectief een bruikbaar zicht kunnen herstellen.
9: De start-up hoopt over 5 jaar een product op de markt te kunnen brengen. De plannen van de Vlaamse regering om de lessen godsdienst en andere levensbeschouwelijke vakken te hervormen vanaf 1 september kunnen voorlopig niet doorgaan. De Raad van State zegt nu in een advies dat de nieuwe aanpak te ver gaat. Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, vindt het goed dat er eindelijk duidelijkheid is.
11: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet, waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, jij beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
9: Met de hervorming wou de regering zo'n €50 miljoen besparen en zo'n 1300 voltijdse jobs uitsparen. Een aantal scholen in Vlaanderen voert regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Er is ook een speciaal stickerboek dat de ronde doet van het WK voetbal. Maar de prentjes van voetballers worden niet altijd eerlijk geruild op de speelplaats. De gemeentelijke basisschool Op Dreef in Halen in Limburg heeft daarom speciale ruilregels. En er is nu ook maar 1 ruilmoment per dag.
12: We nemen onze boek in de eerste speeltijd altijd mee naar buiten. En dan de andere speeltijd, dan moeten we die binnenlaten en gaan we gewoon spelen.
13: Als bijvoorbeeld iemand een heel goede kaart dubbel heeft, dan willen veel kinderen die ruilen en proberen geen ruzie te maken of zo. En dat lukt wel goed voorlopig.
9: Meer dan 2 maanden na de explosie aan een synagoge in Luik verspreidt de federale politie vandaag een opsporingsbericht om 2 mannen te identificeren. De explosie was op 9 maart, net voor 4 uur 's ochtends. Niemand raakte gewond, maar er was wel veel schade aan de synagoge en aan gebouwen aan de overkant. De politie deelt nu camerabeelden waarop 2 mannen te zien zijn die kort voor de ontploffing in de buurt waren. De Europese Unie wil geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken kwamen vandaag samen om te praten over mogelijke vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Maar volgens Kallas wil de EU vooral Oekraïne steunen tijdens zulke onderhandelingen en dus niet neutraal blijven tussen beide landen. En op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster in 2 sets, 6-4 en 6-0. En bij de mannen is de topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaanse nummer 1 van de wereld leek vlot te gaan winnen tegen de Argentijn Cerundolo, toen hij plots last kreeg van de hitte. Sinner verloor uiteindelijk in 5 sets. Vanavond blijft het warm. Ook vannacht halen we tussen 16 en 20 graden. Morgen wordt het zeer warm, tot 27 graden aan zee, 33 graden elders. Na de middag is er wel kans op buien met onweer. Zaterdag warm en zoel weer, maar op veel plaatsen zijn er ook buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen wat tot 25 graden.
6: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Mirjam, waar gaat het overal moeilijk op de weg?
8: Op veel plaatsen, want er staat toch weer zo'n 300 kilometer file voor de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file rijden. Naar Gent is dat een half uur. R2, de ring richting Saarbrug, bijna een half uur. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk ook bijna 1 uur. E34 vanaf Beveren, 3 kwartier bij Waaslandhaven Oost hindert door een ongeval op de linkerrijstrook. A12 vanaf Aartselaar een half uur. Vanaf Kontich komt er 10 minuten bij. E313 vanaf Massenhoven een half uur. In Wommelgem staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Vanaf Sint-Job een kwartier en vanaf Antwerpenhaven een half uur. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Ook een kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zeddik en nog een half uur tussen Stroombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Naar Leuven op de andere E40 tussen Everberg en Heverlee 10 minuten. Aansluitend op de E314 een kwartier tot in Herent. Naar Kortrijk nog een 20 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden, maar de weg is wel vrijgemaakt. En dan de E42 van Bergen naar Luik. 1 uur file bij Manage, want je kan daar maar over 1 rijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen. M&M.

En normaal gezien zou er nu een plaat moeten beginnen spelen, maar hij doet het niet. Dus dat is een beetje gek. Wacht, hè, even kijken hoe dat we dat hier dan opgelost krijgen. Ik ga nog eens proberen. M&M.

0: Pannenslagroom.
1: Dan zal ik het gewoon nog maar eens zeggen. Hè. We zijn op zoek naar iemand die graag raketijsjes eet. Iemand die een vriend zoekt met een zwembad of een zwemvijver. En iemand die graag slippers draagt naar het werk. Meld je maar in de app van M&M.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: M&M Live.
3: Turn the lights off van Justin. M&M. We zijn nog een uurtje bij vandaag. Dit uur hoor je nog wat je moet doen om Harry Styles tickets te scoren, om hem bezig te zien in Londen. En we moeten het ook hebben over die laatste nieuwe aflevering van Temptation Island. Ik kijk zelf niet, maar ik ben zelfs bij die fragmenten zelf, ondanks het feit dat ik eigenlijk helemaal niet zo helemaal mee ben met verhalen of zo, ben ik zelfs blijven hangen. En straks gaan we nog een recap krijgen van jou, Wannes.
4: Ja, we gaan een recap krijgen. Ik sta hier ondertussen op laatst Laura Govaerts. Die ben ik hier toevallig even tegengekomen.
3: Oh.
4: En ze staat hier met de... Laura! Ze gooit een emmer wat er over me.
3: Ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk, ja.
4: Oh my god, en over mijn schoenen! Nee! Oh my god. Kom dan! Laura Govaerts, ik ging een leuke vraag aan je stellen. Heb je gekeken naar Temptation Island?
5: Temptation? Nee, sorry. Ik ga nog alles inhalen.
4: Ah, wel, luister dan straks, want ik ga een recap geven over het herenigingsmoment.
5: Leuk.
4: Ja, leuk, hè?
5: Heel leuk. Genieten. Ik kijk er nu alvast naar uit.
4: Oh, dat is goed, hoor.
3: Top, hè? Ja, maar het is ook echt superveel drama geweest en zo. Dus, er is veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd.
4: Jay en Naomi, dat gaat niet lekker. En Deborah en Elias ook niet echt. Dus daar moeten we het eens even over hebben.
3: Ja, dat is voor straks. Die recap. Eerst nog iemand toevoegen aan ons clubje.
0: Welkom in de club.
3: Hallo, met wie?
6: Kathleen Rozenhuis.
3: Hey, dag Kathleen.
6: Hallo.
3: Kathleen, ik wil rustig bij jou een gesprek doen, maar ondertussen zie ik op het beeld via VRT Max dat Laura Govaerts achter Wannes Lacroix aan het lopen is en volledig aan het aanvallen is. Dus ik ga even de microfoon van Wannes afzetten, dat wij rustig ons gesprek kunnen doen, Kathleen. Zeg Kathleen, jij zou graag in het clubje willen. We zullen het eens rap overlopen. Jij eet graag raketijsjes.
6: Ja.
3: Die zijn ook ongelooflijk lekker, hè. Dat is, ja, en dat is één soort. En je weet, als je dat koopt, altijd hetzelfde.
6: Ja.
3: Ja. Kathleen, jij zoekt ook een vriend met een zwembad of een zwemvijver?
6: Ja, elke zomer.
3: Elke zomer opnieuw. Ik zit in hetzelfde schuitje.
6: Ja.
3: Ja, en is nog nooit succesvol geweest om iemand te vinden die een zwembad of een zwemvijver heeft?
6: Een schoolmoeder die af en toe een jacuzzi zet.
3: Oké, dat komt al een beetje in de buurt. En je draagt ook slippers naar het werk.
6: Ja, Birkenstock.
3: En op het werk, daar wordt niet gek naar gekeken dat jij op slippers aankomt?
6: Nee, want ik ben sowieso ook niet de enigste. En zeker niet met deze weer.
3: Nee, het is warm, hè, zeg.
6: Ja,
3: dat is waarschijnlijk al heel veel dagen na elkaar gehoord natuurlijk dat mensen dat zeggen. Lukt het toch een beetje met de hitte?
6: Ja, wij zijn nog veel binnen. Allee, we zijn meestal binnen omdat ik in een crash werk. Dus het gaat nog, zeg.
3: Oké, dat is wel goed. Dus, heb je airco binnen dan ook?
6: Nee, airco niet, maar wel op tijd de zonneschermen naar beneden, af en toe de ventilator even, de warme lucht naar buiten blazen.
3: Slim.
6: Ja, en alles wat dicht houden. Hè.
3: Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik kan me ook inbeelden als er veel kindjes aanwezig zijn, dat dat niet altijd even gemakkelijk is in deze hitte. Maar Kathleen, je bent goed bezig, alleen daar vooral een applaus. En je bent nu ook lid van onze club, dus ik ga dat ook even officieel maken.
7: Proficiat!
3: Kathleen Rozenhuis.
0: Jij bent...

0: op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train back to Boston.

0: onze big hit van deze week, Basten. Van Stella Lefty. Onze Wannes die zit heerlijk in een zelf opgeblazen unicorn mini zwembadje in onze tuin van de VRT.
1: Dat is een gigantisch zwembad.
0: Wees heel eerlijk, hoe hard ben je daarvan aan het genieten?
1: Maar niet normaal, kijk me een keer gaan. Oh, als je meekijkt op VRT, Max, dan kan je nu zien hoe ik hier lekker lig in mijn ukkie in de natuur van VRT.
0: Ik heb nog een vraag voor jou trouwens, Wannes. Het Koningshuis, zegt dat jou iets?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben geboren om prins te zijn.
0: Ja, is dat zo?
1: Dat is mijn levensdoel. Ik ben begonnen als sidekick van de M&M. Ik dacht, ja, als ik dat doe, dan...
0: Kom ik wel ooit als prins terecht? Wel, er is een prinses die ook even oud is als jou. Natuurlijk prinses Elisabeth, onze kroonprinses. En daar is iets bijzonder mee, want ze heeft voor de allereerste keer ooit een interview gegeven. En ze heeft dingen gezegd die ze nog nooit verteld heeft. En ik weet niet of mensen dit weten, maar ik ben niet per se gefascineerd door het Koningshuis. Maar ik vind prinses Elisabeth wel een fascinerend figuur.
1: Dus ik heb waarom?
0: Ik vind dat cool. Die is jong. Die zit in het Koningshuis. Maar ik ga straks allemaal vertellen. Waarom ik het fascinerend vind.
1: Ja,
0: ik ga straks vertellen.
1: Spanning.
0: Ik ga straks vertellen. Ik ga zo meteen ook de belangrijke dingen meegeven die ze verteld heeft.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Savona nog van ons?
1: Nee, dat loopt hier leeg. Dat loopt hier leeg. Dat is wat ik doe.
0: Ik zei je toch dat het een triest zwembadje was? Zie je daar nu zitten? Allee, kijk. Dat is heel grappig. Ik vind dat heel grappig. Bon, ik moet hier even een beetje koninklijk maken.
1: Oh, want mijn favoriete geluid.
0: Nog nooit heeft prinses Elisabeth een interview gegeven. En nu is dat voor de allereerste keer ooit gebeurd. Wow. Dus we moeten even in de vibe van het Koningshuis komen. Maar ik vind het echt leuk. Hè. Ik ben gefascineerd door prinses Elisabeth. Ik vraag me dan af, die meid is 24. Wat mag die zelf kiezen? Wat ze doet met haar leven? Heeft die een TikTok-account waar ze op scrolt? Is die mee bij alle memes? Snap je wat ik bedoel?
2: Ik vind ook, ja, ik snap het. Maar ik vind ook dat jij een hele goede prinses zou zijn. Je bent zo politiek correct. Je bent gereserveerd, maar toch een beetje gek.
0: Gereserveerd?
2: Ja, maar je bent niet gereserveerd, maar je bent wel gewoon...
0: Dat is wat je net zei. Je bent gepolijst.
2: Je bent gepolijst? Ja, je bent wel.
0: De mensen hier in de regie zijn aan het knikken.
2: Ja, maar je bent een ruwe diamant van binnen. Net zoals koningin Elisabeth. Of prinses Elisabeth.
0: Prinses Elisabeth. Ja, maar bon. Ja, ze is onze kroonprinses. Maar ik vraag me dus echt af van... Ja, is die content? Hoe zit het met haar leven? Nu, dus ze heeft voor de allereerste keer ooit een uitgebreid interview gegeven. Het is te zeggen, daar gaan natuurlijk heel veel regels en afspraken aan vooraf. Want die mag niet zomaar alles vragen aan prinses Elisabeth. Maar ze heeft toch het een en ander verteld. Want het was bijvoorbeeld een grote dag voor haar. Want ze studeert af aan Harvard. Dat is zo vandaag allemaal al bezig met van die... Ja, ceremonies en zo. Zot, hè. Een van de meest prestigieuze scholen in de wereld, in Amerika. En ze vertelt daarover dat ze het daar echt wel naar haar zin heeft gehad. Want ze vond het leuk dat ze daar gewoon een student zoals een ander kon zijn. Iets wat ze hier niet per se zou kunnen natuurlijk. Want hier weet iedereen dat prinses Elisabeth prinses Elisabeth is. Nu heeft ze haar diploma met alles erop en eraan. En ze vertelt ook dat ze niet altijd de perfecte student is geweest. Ze heeft heel veel geblokt en ze heeft wel nooit een les gemist en zo. Maar af en toe ging ze ook eens uit met vrienden. En heeft ze toffe dingen gedaan. Ze ging naar de les, maar ze ging af en toe ook eens uit. Het was toch goed? Goeie combinatie.
2: Maar ja, zou ze dan tot in de late uurtjes opblijven aan een preek krijgen van Mathilde?
0: Maar Mathilde is daar niet, hè?
2: Ja, maar ja, wel aan de telefoon, hè. Maar ja, okay. Weet, hè, dat ze geld met een kater. Maman, j'ai een kater. En dan... mes chérie!
0: Ah, wel, ja, dat kan, hè. Het zou kunnen. Maar de vraag is, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Ze heeft haar diploma, ze is natuurlijk de troonopvolger. Maar over de toekomst wilde ze dan nog niet al te veel kwijt. Ze gaat vooral nog een beetje uitzoeken wat ze wil in haar leven. En ze zegt ook, dat vind ik dan opvallend, van... Ik ben eigenlijk wel blij dat ik als prinses geboren ben. Omdat haar levenspad nu heel duidelijk is. Want ja...
2: Dat snap ik.
0: Snap je dat?
2: Nou, ik zou ook blij zijn als ik als kroonprins geboren zou worden.
0: Je hebt niks anders dat je kan kiezen, hè, in je leven. Je wordt gewoon troonopvolger. Je wordt gewoon sowieso dan de koning of koningin van het land. En dan, of dat je nu daarnaast nog profschaatser wil gaan worden. Of presentator van Temptation Island. Dus dat zit er niet meer in, denk ik.
2: Denk jij dat ik presentator van Temptation Island wil worden?
0: Ik denk dat jij dat echt nog goed zou kunnen doen. Maar ze zegt van ja, mijn levenspad is nu heel duidelijk. Het geeft mij rust dat ze weet waar ze naartoe wil. En wat ik ook wel een leuk weetje vind, is dat ze vertelde dat ze ook nog contact heeft met de andere kroonprinsessen in Europa. Bijvoorbeeld Amalia uit Nederland. En die Amalia die heeft ooit al eens ergens zo gezegd dat die ook een WhatsApp-groep hebben samen. Dat vind ik grappig. Ja.
2: Die wil ik bekijken.
0: Ik wil vooral weten wat de titel is van de WhatsApp-groep. Is dat dan
2: ik denk zo,
0: prinsesjes?
2: Nee, zo princess. Zoiets iconic. Het moet zoiets iconic zijn. Zo. Ja, ik weet het niet. Ik ga er eens over nadenken. Ik zou het nu niet kunnen opkomen.
0: Oké, dat is goed. Dat is oké.
2: Princesses. Iets iconic. Help me.
0: Iets iconic. Ja, maar sowieso, want ze zijn ook gewoon iconic. Nu, ik heb wel nog een paar suggesties. Mocht er nu nog eens een interview gebeuren met Elisabeth voor journalisten die haar vragen mogen stellen. Ik zou graag willen weten wat haar favoriete meme is. Wie haar favoriete artiest is. Of ze liever koffie of matcha drinkt. En of ze ook geduldig wacht op het nieuwe album van Beyoncé. Dat zijn de vragen die ik zou stellen aan de prinses.
2: Oh, die laatste vraag vind ik heel goed. Als ze geen Beyoncé-fan is, ja, dan heeft ze wel natuurlijk een probleem.
0: Met jou bedoel je?
2: Ja, met mij. Dan ligt ze direct op de Taylor Swift-bank.
0: Ik denk niet dat onze kroonprinses daarvan wakker ligt van. M&M. Geluk.

0: Rodrigo. Ai, ai, ai, Mirjam, meer dan 300 kilometer file.
1: Ja, het is weer een erg drukke avondspits. Geen idee waarom. Ja, het is donderdag, dat is altijd een erg drukke dag. En ja, het mooie weer lokt misschien ook wat dagtoeristen de weg op. In ieder geval lange vertragingen. Onder meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. In de file denk je altijd aan het vormen van die reddingsstrook. Ring richting Gent, dat is een half uur extra naar Antwerpen. Vanaf Haasdonk 1 uur, vanaf Melcele 3 kwartier. Vanaf Aartselaar op de A12 een half uur, vanaf Kontich een kwartier. Vanaf Massenhoven een half uur, daardoor ook vanaf Oelichem een kwartier. Vanaf Sint-Job ook een dikke 10 minuten en de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Buiten ring rond Brussel, daar komt 3 kwartier bij tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. In Bemmel hindert door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Bindering een half uur tussen Ruisbroek en Zeddik. In Dilbeek een ongeval links. Verder nog een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuutjes. Naar Leuven op de andere E40 ook 10 minuten tussen Everberg en Heverlee. Hinderd door een ongeval links daar in Heverlee. Aansluitend op de E314 ook 20 minuten vertragen tot in Herend. En dan die E42 van Bergen naar Luik. 1 uur bij Manage, want je kan er maar over één rijstrook. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: stel je voor dat je dit live kan horen. Echt waar. En dan nog eens in Londen ook. Wij kunnen jou en een plus one op een concerttrip sturen naar Harry Styles in Londen. Dat is niet gezeverd, dat is echt, echt waar. Het enige wat je daarvoor nu vooral moet doen, is je gaan inschrijven via VRT Max op het M&M-kanaal. Ons daar vooral overtuigen waarom je daar zeker bij moet zijn. En wie weet word jij wel geselecteerd om binnenkort onze grote finale te spelen. En hoor jij Harry Styles, zijn nieuw album Kiss All The Time, Disco Occasionally, helemaal live voor jou. Ik ben nu al lichtelijk jaloers. Waar ik ook een beetje jaloers op ben, is van is hij nog steeds eigenlijk niet meer in zijn zwembad, maar een gezond zijn zwembad aan het zweven is.
1: Hey, ben ik, kan je me nog zien of niet?
0: Nee, ik zie je niet. Maar
1: oh,
0: ik denk misschien
1: ik zal even... Ik kom er nu ingelopen. Wacht, hier ben ik. Hey, hallo. Hey, ik ben er even uit.
0: Ja, waarom vraag je dat? Waarom vraag je dan? Zie je mij nog? Als je niet in beeld staat, dan kan ik je toch nooit zien, slimmer.
1: Nee, maar ik wou gewoon weten of je in beeld kon zien of niet. Maar ik had het even gehad met de waterpret. Ik moest even zonnen. Dus ik ben even op de bankje gaan liggen. Maar ik ga er zo meteen weer in, hoor.
0: Oké. Okay. Je hebt vooral wat onderzoek gedaan.
1: Oh, ja, ik heb zeker onderzoek gedaan. Ik heb heel veel te weten gekomen, of ik ben heel veel te weten gekomen over Jay en Naomi, hun geweldige relatie. En ook over hoe Deborah eigenlijk wel een bad bitch is. Dat heb ik ook wel gezien.
0: Ja, vooral dus, de duidelijkheid, dit gaat over Temptation Island en niet over jouw buurman en buurvrouw.
1: Het gaat over Temptation Island. Ja, ik doe eigenlijk alsof ik deze mensen ken. Maar
0: ja, maar dat is ook, eigenlijk ken je ze ook wel een beetje. Maar dat is voor zo meteen.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België

0: met M&M.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
4: Camber, more space for your place.

0: Ik volg Temptation Island totaal niet. Maar ik kwam vandaag een video tegen op TikTok en ik ben toch even blijven hangen. Er werd ruzie gemaakt. Dat was drama. En als er drama is, dan ben ik daar ook. En uiteraard wonnen ze ook.
1: Ja, toch? Ben ik ook. De laatste aflevering van Temptation Island staat vandaag online. En het is toch weer een klepper van formaat, hoor. Ik kan het je eerlijk zeggen. Spoiler alert, want als je nog niks wilt horen over het verloop van de herenigingsceremonie, zap dan even weg en kom achter 2 minuutjes terug.
0: Ja, dus even dikke spoiler alert. Even dikke spoiler alert. Als je niets wil weten over Temptation Island, nieuwe aflevering die is vandaag online, staat even weg. Oh, oké.
1: Okay, let's go. Dus, de twee spraakmakende kandidaten van Temptation zijn toch wel Jay en Elias. Jay ging op dreamdate met verleidster Masha. En Elias met verleidster Gabi. En het was toch weer dikke mik, hoor. Of er nu effectief iets gebeurd is, wel, dat laat ik in het midden. Maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat het voor een merendeel van Vlaanderen er al los over zou gaan hoe ze hebben gedaan tijdens de hele reeks van Temptation eigenlijk. Want Jay en Elias gingen samen met de verleidsters op een bepaalde dag de zee in. Dat waren Masha en Gael, die verleidsters. En ja, daar hebben ze weliswaar geen schelpjes gezocht. Dat is wel zeker. Katrien moet het zeggen zoals het is. Hè.
0: Ja, het is zo.
1: Dat is allemaal op hetzelfde moment ook nog eens gebeurd. Dus het was zo'n soort van boys-dingetje. En daarna werd er nog wat gebabbeld van, oh, gaan we dit verzwijgen? Het komt goed, bro. Heel veel gedoe, maar weinig gezien. Want ja, zo ver in de zee, geen camera's natuurlijk. Nu, dat viel bij de vrouwen niet in goede aard. Want Naomi, de vriendin van Jay, was in shock. Maar ook Deborah, de vriendin van Elias, zei per direct dat het gedaan was. Ze vroeg dan ook tijdens de herenigingsceremonie waarom hij zo respectloos is geweest over haar. Wel, veel kwam er niet naar buiten. Buiten dat hij dan een flirt is, dat hij er niet aan kan doen. En zij gaf er dan maar zelf even een conclusie aan.
2: Elias, ik ben niet fucking dom, hè. Met wie denk je dat je langs je hebt zitten eigenlijk? Denk je dat je een van die chickies van die fucking villa langs je hebt zitten of zo? Dit was zelfs geen villa, hè. Dit was gewoon echt letterlijk een circus tent. En jij was de fucking clown daar.
1: I love it. Ach, geweldig. We zien tijdens de herenigingsceremonie dan ook hoe Naomi aan Jay vraagt wat de reden is van zijn gedrag.
0: Ja, Naomi is de andere koppel, hè? Dus dat is niet Naomi Deborah die we net hebben gehoord. Ja. Nee,
1: dat was Deborah. Zij heeft haar dingetje gezegd. She's an icon, she's a legend. Maar dan komt Naomi helemaal emotioneel tijdens de herenigingsceremonie aan Jay vragen. Wat is dat toch allemaal, Jay? Waarom doe je dat? Daar werd dus vooral op het moment de zee besproken. Dat kunnen we ook horen. En dat maakte Jay een beetje boos.
3: Zee ingewend, klopt.
4: Kan je het wat gedetailleerder vertellen of ben je je tong verloren?
3: Ja, ik ben gewoon de zee gaan.
4: Nee, vertel nou eens man tot vrouw wat er is gebeurd, Jay. Ik heb het letterlijk met mijn eigen ogen moeten zien.
3: En wat heb je gezien dan?
4: Ik heb het toch gezien.
3: Maar vertel dan.
4: Nee, vertel nu even zelf.
3: En wat dan?
1: Ja, hij wil dus helemaal niet toegeven wat er is gebeurd. Het gesprek ging dus eigenlijk helemaal nergens over. En dat begreep Naomi niet helemaal. Dus daarom was dat ook het vuurtje dat het bommetje liet ontploffen natuurlijk.
3: Je ziet toch niks of wel?
5: Jay.
3: Je ziet toch niks? Met je bekokstoven. Het is toch een beeld dat ik fucking zoen. Laat het zien dan.
4: Weet jij niet wat jij doet?
3: Laat dan fucking zien dan. Jullie ook. Laat dan fucking zien dan.
5: Jay, wacht. Iets rustiger.
3: Nee.
1: Ja, daarna volgde er dus eigenlijk heel veel gescheld en heel veel gedoe en camera's die weglopen. Annelien, die Naomi dan even apart pakte. Nu, wat er in die zee is gebeurd, hebben we niet gezien, maar dat zal ook wel geen potje kaarten geweest zijn natuurlijk. Dus wat ik je kan vertellen is dat Naomi en Jay besluiten om alleen naar huis te gaan. Maar we hebben het allemaal online gezien, hè, dat Naomi nu zwanger is.
0: Ah, is dat? Dat wist ik niet.
1: Ja, die is hoogzwanger van hun eerste kindje. Die zijn dus dolgelukkig. Dus ik ben eens heel benieuwd hoe dat die reunie volgende week gaat verlopen.
0: Oh boy, dat gaat daar nog een heel gedoe zijn. Maar merci even voor deze update, Wallis.
1: Ben je mee?
0: Ik weet het niet goed. Ik denk het wel. Ik denk dat ik mee ben.
1: Okay.
0: Ik hoor het wel volgende week, dat er juni in elkaar zit. Dan moet je mij maar nog eens even uitleggen aan de telefoon. M&M. Club Kouda.

0: the Door van Teddy Swims. Ja, zwemmen, dat is eigenlijk wat jij ook vandaag hebt gedaan, Wannes.
1: Ja, ik was ook Teddy Swims, maar ik vind het toch niet meer zo leuk eigenlijk. Ik mis je.
0: Oh, jij vindt het gewoon gênant omdat er net een hele bus toegekomen is van mensen die jou daar hebben zien zitten.
1: Net een hele bus toegekomen is. Ja, zeg.
0: Maar jij was aan het vertellen. Zeg, je moet me niet zo belachelijk na doen. Dat is toch gewoon zo?
1: Belachelijk na. Het is omdat ik van je hou dat ik dat doe. Maar ja, hier waren juist mensen foto's van mij aantrekken. Maar ik vind het toch wel leuker bij jou in de studio.
0: Ah wel, dat is mooi. Als je wil weten waar de mensen precies een foto van nemen, dan kan je nog een laatste beeld nemen van wat er nu te zien is op VRT Max. Want zo meteen is het weer aan Alexander Gazina, dat hij jou alles gaat vertellen van wat er alweer met het popnieuws allemaal gebeurd is vandaag.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmes. Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissen.
2: Richie.
9: Make life. Het is 6:00. Goedenavond.
10: 14 nieuws.
9: Nicky van Driessen.
11: Airco's doen de stroomprijzen straks pieken. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de €300 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar en dat komt door twee dingen, zegt energieleverancier Elindus.
12: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur.
11: Tijdens de dag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur in de namiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij €0 en dat komt door de zonnepanelen. Een start-up uit Leuven, Revision Implants, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen weer te laten zien. Via een camerabril die dan beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft net €4 miljoen opgehaald om binnenkort te kunnen starten met testen op mensen.
13: En het jaar daarop zouden we dan een volledige uitgebouwde versie ontwikkeld moeten hebben die bij een grotere groep mensen getest kan worden. Het zal geen natuurlijk beeld zijn, maar het zal eigenlijk een heel sterk vereenvoudigd beeld zijn op basis van een aantal duizend pixels waarmee mensen gaan kunnen navigeren, objecten herkennen en met een inzoommodus ook wel de details gaan zien.
11: De start-up hoopt over 5 jaar een product op de markt te kunnen brengen. De plannen van de Vlaamse regering om de lessen godsdienst en andere levensbeschouwelijke vakken te hervormen vanaf 1 september kunnen voorlopig niet doorgaan. De Raad van State zegt in een advies dat de nieuwe aanpak te ver gaat. Nu krijgen leerlingen 2 uur les per week, maar dat mocht voortaan gebundeld worden op 1 dag per maand. Leerlingen uit verschillende richtingen zouden dan ook samengezet kunnen worden. De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een man van 31 stak er vanmorgen 3 mannen neer. Ze zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 al eens in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. De Europese Unie wil geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Kaja Kallas, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU, zegt na het overleg van de Europese buitenlandministers vandaag dat de EU vooral Oekraïne wil steunen en dus niet neutraal kan blijven.
14: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
11: En intussen wordt er ook gewerkt aan nieuwe maatregelen tegen Rusland. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep. Het was de 3e ritzege al voor Magnier, die voor de Belgische Soudal Quickstep ploeg rijdt. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in de roze trui, daar in de ronde van Italië. Vanavond blijft het warm. Vannacht halen we zelfs tussen 16 en 20 graden. Morgen wordt ook een zeer warme dag, tot 27 graden aan zee, 33 in het binnenland. Na de middag is er wel kans op buien met onweer. Zaterdag blijft warm en zwoel, maar op veel plaatsen zijn er ook buien of onweer. Zondag zakt de temperatuur wat tot zo'n 25 graden.
9: Hang in there in de file, want het is best wel druk, toch Mirjam?
10: Ja, toch nog altijd 260 kilometer file met problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Een ongeval in Antwerpen-Oost, links is daar dicht en dus 1 uur file rijden vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ring richting Gent, dat is nog 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook heel traag vanaf Haastonk, 1,5 uur komt erbij. Vanaf Melcelen bijna 1 uur. Vanaf Aartselaar op de A12 een kwartier, ook zoveel vanaf Conti op de E19. Een half uur nog vanaf Herentals West, 10 minuten vanaf Oelichem en vanaf Kleine Bareel en een kwartier vanaf Antwerpen Haven. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zeddik en nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk op de E403 25 minuten tussen Lichtervelde en Roeselare. En dan de E42 van Bergen naar Luik. Daar gaat het erg moeizaam tussen Bergen en Manage. De snelweg is nu afgesloten vanaf Oudin. Je moet daar omrijden via de E19 en de A54. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.
9: Ik fix vol een bak vakantievibes voor jou op deze doordeweekse donderdag. Met nu

Weekend. Phoebe Rexha en Faithless. Met New Religion. Ik kan dit weer echt zo hard gewoon worden. Op dit punt voelt het toch ook echt alsof het nooit anders is geweest. Alsof de winter nooit bestaan heeft. En je dikste winterjas gewoon maar een koortsdroom is geweest. Toch? Het is heerlijk. Vanaf morgen zou het wel gaan onweren. Dus gebruik dat maar als excuus om vanavond nog het maximum te halen uit de zon in jouw tuin. Om nog een ijsje te gaan eten. Of je vrienden te sturen om iets fris te gaan drinken. Hoe zonnig de plannen ook nog zijn vanavond. Ik ben er sowieso voor jou om samen te bekomen van een drukke donderdag. Zometeen met een Belgische DJ-legende. Eerst nog de Kid Laroi met Without You.

0: is de nu al legendarische collab tussen Sam Fender en Olivia Dean tot stand gekomen. Er zit een leuk detail in dat verhaal en ik ga het je zo meteen vertellen.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
1: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Scary Movie is terug.
7: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
6: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
7: Check het M&M-kanaal op BRT Max.
6: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
8: I have been preparing for this for years.
7: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.

DJ-licious. En Armin Paul met Hope. Hoe komen bekende artiesten tot een collab samen? Dat is bij iedereen anders. DJ-licious en Armin Paul, die je net hoorde, zijn waarschijnlijk in elkaars DM's geslaaid of zo. Tenzij er nog een wilder verhaal aan zit. Maar dan moeten we eens aan DJ-licious vragen als die er op M&M is. Bij Sam Fender en Olivia Dean ging het ook ongeveer zo, een beetje contact opzoeken en in elkaar DM's sluiten. Maar het ging een stapje verder, want Sam Fender stuurde Olivia Dean zijn hele album door. Want Rain Me In was eerst een solo-nummer van Sam Fender. En Sam liet Olivia eigenlijk kiezen op welke song zij ging featuren. Dus hij zei, kijk, voilà, hier zijn alle nummers. Waar voel jij het meeste bij? Waar wil je op zingen? Let me know. En Olivia Dean koos Rain Me In. En ik vind dat zo'n tof detail, want nu voelt het nummer ook ineens anders, nu ik dat weet. Olivia Dean die koos er bewust voor om van Rain Me In een collab te maken. Het was ook haar idee om een vrouwelijk perspectief toe te voegen aan de song. En de rest is geschiedenis. En die geschiedenis hoor je nu. Dit zijn Sam en Olivia met Rain Me In.

0: Dua Lipa met Dance the Night.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Halen we daar in je auto. Ik hoop meer dat je zo snel mogelijk op je bestemming geraakt. Mirjam, waar is het nog langzaam rijden?
2: Toch nog vooral op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt nog 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen vooral vanaf Haasdonk nog 50 minuten. Vanaf Melcelen 1/2 uur. Vanaf Aartselaar op de A12 1 kwartier. Vanaf Edegem op de E19 10 minuten. Vanaf Massenhoven op de E313 1/2 uur. Vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Voor de buitenring rond Brussel 1/2 uur. Tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Zerik. En ook tussen Strombeek en Tervuren. Dan naar Leuven nog een dikke 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de E42 van Bergen naar Luik gaat het nog altijd moeizaam tussen Bergen en Manage. De snelweg is afgesloten nu vanaf Oudin. Je moet dan omrijden via de E19 en de A54. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: met Just The Way You Are. Je bent volop aan het genieten van de zon. Amélie Verbrugge, 22 jaar, koppelt het nodige aan het aangename. Ze zit met een cursus in een lichtstoel in de tuin. Succes daar. Lennart Verhelst uit Haasdonk is een fris pastaslaatje aan het maken ondertussen. Snel gemaakt, zomers en gezond. Topkeuze. Je geniet van jouw donderdagavond met Drake nu. Hotline Bling.
1: M&M. You used to call me on my... You used to, you used to.

0: Since I left the city.
1: Je dacht misschien dat jouw meetings van de dag voorbij zijn, maar dat is niet waar. Zometeen verwacht ik jou nog in de leukste meeting van de dag, de meeting met de M&M muziekredactie, waarin jij mag doorgeven of je een bepaalde song meer wilt horen op M&M of niet. Dat is best wel een belangrijke verantwoordelijkheid, dus ik reken op jou zometeen.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Steden ten onder, kom.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, wauw.
3: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Viva la Vida. Het is tijd voor jouw meeting met de M&M muziekredactie. Want jouw mening over de muziek hier is wel echt de belangrijkste mening hier. M&M. Rate the song. Op de een of andere manier is de zomer toch wel altijd het seizoen waarop liedjes je iets harder bijblijven. Misschien omdat er zoveel toffe dingen gebeuren, de dagen zijn langer, je gaat zoveel doen. Concerten, feestjes, uitstapjes met vrienden of gewoon random hangouts in de tuin. Er zit gewoon iets in de lucht waardoor die memories die in de zomer gemaakt worden net iets legendarischer zijn. Of ja, einde lente, maakt allemaal niet uit, het voelt als zomer. En memories worden in mijn hoofd toch meestal gelinkt aan muziek. En dit nummer zou misschien een van de songs kunnen zijn waarbij je binnen enkele jaren een traantje gaat wegpinken en gaat denken van, ah, weet je nog, die ene zomer van 2026. Het is Jonas Blue met Edge of Desire. Is al even uit, maar hij blijft maar terug boven water komen in DJ-sets, op feestjes, enzovoort, enzoverder. Dus ik wil het in de groep smijten. Het is hoog tijd daarvoor. Wat vind jij van Jonas Blue met Edge of Desire? Ik ga hem draaien voor jou en jij mag doorsturen wat jij voelt bij dit nummer in de app van M&M met een score op 10. Rate the song.

BNM. Read the song. Jonas Blue met Edge of Desire. Jade van Bingoot. 25 jaar uit Kanthout vindt dit echte summer vibes. Ze stuurt 10 op 10 met 3 uitroeptekens. Dat is genoteerd door de jury. En Milo uit Brugge geeft het een 8 op 10. Dirk uit Nijlen laat nog weten in de app van M&M. Wauw, imagine dit. Op een festival met nog meer beat eronder. Ik vind het echt een topnummer. 8 op 10. En ik zie ze hier nog binnenkomen. Hè. Een 9,5 bijvoorbeeld van Charlotte. Ik zie hier nog een 8 binnenkomen. Nog een 7,5. Er is ook nog een berichtje van Daan. Die is ietsje minder fan. Een 4 op 10 geeft hij. Maar die 4 op 10 die wordt wel gecompenseerd met heel veel positieve berichten. Summer vibes is een woord dat zeer vaak terugkomt. Dus we kunnen wel een klein beetje raden welke richting het uitgaat. Maar ik ga het toch nog officieel maken en een gemiddelde nemen van al jouw scores. En ik kom uit aan een zeer mooie 8 op 10. Voor Jonas Blue met Edge of Desire. Dus het zal morgenochtend weer zeer zomers wakker worden in de M&M ochtendshow. En dan kan je

Bruno Mars met I Just Might. Sabrina Verhulst is aan het vertrekken naar haar avondshift. Laat ze weten in de app van M&M. Have fun, veel succes daar. Luisteraar Comedy is daarentegen net klaar met werken. Kijk allemaal uiteenlopende schema's. Maar één rode draad. Goede muziek die je gezelschap houdt tijdens de avond. Of je nu net begint aan jouw avond of net klaar bent met jouw avond. Het kan allemaal. Weet je nog toen ik daarnet zei hoe krachtig de zomermemories kunnen zijn als ze gelinkt zijn aan een nummer? Dat is echt zo. Muziek kan zoveel mooie herinneringen terughalen. En nu neem ik jou terug mee naar de zomer van 2016. Naar de OG Instagram filters, naar skinny jeans, naar de uilenketting die we somehow allemaal droegen met de Chainsmokers en Halsey. Closer! Yeah.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoopman!
14: Knaldi!
15: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
17: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
18: Ja, mocht dat niet misschien?
17: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
18: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
19: B-bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Het is 7 uur. Goedenavond.
21: VRT Nieuws.
20: Nikki van Driessen.
22: Er is een akkoord bij Bpost. De directie en de vakbonden bij Bpost hebben een akkoord bereikt over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan hun ronde zullen beginnen. Eind maart brak er een ernstig arbeidsconflict uit binnen het postbedrijf wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt nu dat het geluisterd heeft en dat er tal van verbeteringen zijn. Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht door een menselijke fout ontstaan is. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Gelekte ethanol zou in brand gevlogen zijn.
23: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen, ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
22: Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. Voor de komende editie zijn er ook extra veiligheidsmaatregelen. Prinses Elisabeth krijgt vanavond haar diploma aan de bekende Harvard University in de Verenigde Staten. Ze zal op het podium worden geroepen om haar diploma in ontvangst te nemen, terwijl koning Filip en koningin Mathilde ook in het publiek meekijken. Na de uitreiking gooien de studenten geen traditionele hoedjes in de lucht. Aan de faculteit van Elisabeth gebruiken ze opblaasbare wereldbollen. Daarmee tonen ze dat ze later een verschil willen maken in de wereld. En supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug, omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor dus niet meer gegarandeerd. Het gaat onder meer om verschillende kazen en ijskoffies. In de app van VRT Nieuws staat meer informatie over de 50 getroffen producten.
14: Het blijft warm vanavond en vannacht. Vannacht zelfs tussen 16 en 20 graden. Morgen 27 graden aan zee, 33 in het binnenland. Na de middag is er ook kans op buien met onweer. Zaterdag wordt warm en zwoel, maar op veel plaatsen ook met buien of onweer. En zondag zakt de temperatuur wat tot 25 graden.

0: Concerten all the time en tripje naar Londen occasionally. En dat op onze kosten, stel je voor.
1: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: Je hoort het goed, je maakt...
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Nu in promo bij

0: vertrekken. Maar natuurlijk gaan we dat niet zomaar weggeven. Overtuig ons op het M&M-kanaal op VRT Max waarom dat duo-ticket net naar jou en jou plus één moet gaan. Dan ga je Harry Styles sowieso kunnen spotten op het podium in Wembley Stadium. En misschien ook ergens in het park, want in Amsterdam is hij veel gespot geweest in het openbaar, vaak al lopend. Ja, makes sense. Die zit daar 2 weken in een stad. Die gaat niet de hele tijd binnen blijven. Harry Styles is ook een loper. En ik snap gewoon ook die urge om te gaan lopen in een stad die je misschien nog niet zo goed kent. Want ik vind dat echt het beste van het beste. Dus misschien ga je Harry Styles dan ook gewoon kunnen spotten in Hyde Park of zo. Of in een ander iconisch park in Londen. Dus schrijf je in op het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Luister volgende week naar M&M.

0: op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On a train, baby.

0: er is een groep kleuters die echt het meest iconische kleuterfeestje ooit hebben meegemaakt. Met een wereldberoemde DJ. Zometeen meer daarover in Popdate.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

was vergeten hoe goed dit is. Maroon 5 met This Love. 2004, amai, dat is lang geleden. Zeg, er is een kleuterfeestje de geschiedenis ingegaan. Daar wil ik het even met jou over hebben. Popdate. Ik zag op TikTok een filmpje van een gezellige bende kleuters die aan het feesten waren. Ja, zoals kleuters, hè. Dus gewoon in het gras. Er is daglicht, er is veel ruimte. Die zijn gewoon gezellig een beetje aan het bouncen. Tijdens hun proclamatie van de kleuterschool, daar was een DJ aanwezig. En de DJ in kwestie was gewoon de one and only Diplo. Ja, Diplo is een wereldberoemde DJ die je bijvoorbeeld kent als lid van Major Lazer, van Watch Out For This, Boomaaien en nog veel andere hits. En hoe is Diplo nu in godsnaam op een kleuterfeestje beland? Dat vroeg ik mij ook af, dus ik heb een beetje research gedaan. Wel, zijn zoon zit in die kleuterklas. Dus ja, dat was dan logisch dat de papa kwam draaien. Terwijl hij ook gewoon op de grootste festivals ter wereld staat. Dat is crazy. Ik hoop echt dat al die kindjes ooit gaan beseffen hoe iconic dit kleuterfeestje was. En als je van plan bent om binnenkort eens te gaan wandelen in de buurt van de Schorre in Boom, dan ga je kunnen spotten dat er heel wat bedrijvigheid is. Want de opbouw van Tomorrowland 2026 is begonnen, heb ik gezien. Een zeer mooi vooruitzicht voor de festivalzomer die nu wel echt dichtbij is. Het wordt ook de eerste editie na die verschrikkelijke brand. Dus ik hoop dat alles nu goed gaat gaan. Om maar te zeggen, de festivalzomer is echt heel, heel, heel dichtbij. En ja, ze gaan daar volop opbouwen in de Schorre binnenkort. Ze gaan daar stukken worden afgesloten enzovoort, maar het is natuurlijk allemaal voor de goede zaak. En dat is dat we samen gaan kunnen feesten tijdens Tomorrowland deze zomer. En er was ook concertnieuws vandaag. En België werd niet geskipt. The one and only Gracie Abrams heeft aangekondigd dat ze naar de AFAS-Dome komt. Niet één, maar twee keer op 15 en 16 april 2027. Tickets zijn te koop vanaf 4 en 5 juni. Het wordt legendarisch, zeker met haar nieuw album in het

gaat zo therapeutisch zijn. Om I Love You, I'm Sorry te kunnen meebrullen met 23.000 mensen in de AFAS-dome volgend jaar in april. Want Gracie Abrams komt naar België. Nu twee heren die deze song veel te lang hebben uitgesteld. Repeat It lag al sinds 2016 op tafel en is nu eindelijk uit. Martin Garrix, Ed Sheeran.

Zometeen gaan we samen het leven vieren. Eerst nog even de files doorkomen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 3 kwartier vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier. En op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Everberg door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. En de E42 van Bergen naar Luik is afgesloten vanaf Oudijn. Je moet omrijden via de E19 en de A54.

0: Major Lazer en DJ Snake met Lean On.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: Ja, dat was dus Major Lazer, hè, die, waarover ik daar straks heb verteld dat hij als Diplo een feestje heeft gedraaid voor de kleuterklas van zijn zoontje. Swap. Hoera! Dat gaan we zeggen zometeen. Voor van alles wat er in jouw dag is gebeurd, wat jij maar wilt. Hoera voor lekker eten bijvoorbeeld. Want Steven van Horelbeke, 33 jaar uit Oudenaarde, stuurt een foto door van zijn avondeten. Het is, ik zie pasta op het bord, ik zie vlees op het bord, ik zie ook tomaten op het bord. Iets dat lijkt op een stuk perzik of mango. Het is een speciale combinatie precies, maar het ziet er wel echt lekker uit. Dus hoera voor jouw avondeten. Hoppa. Waar wil jij hoera voor zeggen vanavond? Dat vraag ik mij ook af. Dat mag een hoeraatje zijn dat te maken heeft met eten, net zoals bij Steven. Dat kan, het moet helemaal niet. Het kan ook gewoon een klein moment zijn dat jij vandaag hebt meegemaakt, dat jou gelukkig heeft gemaakt. Het kan ook een simpele hoera zijn voor de zon en het mooie weer. Of voor een grotere gelegenheid. Misschien vier jij vandaag effectief iets zoals een jubileum of een verjaardag. I don't know. You tell me. Wat is jouw hoeraatje van deze dag? Ik moet even nadenken, wat is mijn hoeraatje van de dag eigenlijk? Sowieso, ja, er is sowieso wel iets in elke dag. Ik ga er ook nog even over nadenken. En dan gaan we zo meteen het samen vieren. Zowel jou als mijn hoeraatje. Deal, let me know in de app van M&M.
1: Hoera!
2: Met Alexandra. M&M.

0: weet wat mijn hoeraatje is van deze dag. Ik heb vandaag de meest sappige, zoete watermeloen ooit gegeten. Dat is sowieso mijn nummer 1 fruit. Ik hou van watermelon season en deze had echt de perfecte smaak en consistentie. Dus ik zeg vandaag hoera voor de lekkere watermeloen. En nu jij, waar is jouw hoeraatje van deze dag? Let me know, app van M&M.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag.

0: met Alexandra.
1: Ja, ik zie veel leuke hoeraatjes in de app van M&M. Maaike, 17 jaar uit Kontich, laat weten. Mijn hoeraatje van de dag is dat ik weekend heb. Ik heb 3 dagjes vrij van stage. En na een hele week met de vroege shift te staan. Oh. Dat is zeker en vast een hoeraatje waard. En er is ook een hoeraatje van Sarah Jacobs uit As. Sarah stuurt, ik ben voor kapster aan het leren. En ik ben vandaag mijn schoonzus haar uitgroei gaan bijkleuren. En alles is goed gelukt. Hey, stel u voor. Dat zou pas erg zijn als het niet goed gelukt was. Maar kijk, het is allemaal gelukt, Sarah. Hoera daarvoor. Er is ook een hoeraatje binnengekomen van Charlotte de Koning uit Zwevegem. Dag Charlotte.
2: Hallo, goedenavond.
1: Jouw hoeraatje heeft met puppy's te maken en I love that. Leg eens uit, wat is jouw hoeraatje van de dag?
2: Wij zijn op puppybezoek geweest bij puppytjes van 5 weken oud en die waren zo schattig. Dus hoera.
1: Kan ik mij voorstellen, ja, voilà. Even bezegelen met deze, ja, intussen toch wel al legendarische toeter, al zeg ik het zelf. Charlotte, dus jij bent op bezoek geweest bij puppy's van 5 weken. Ik smelt gewoon nu al bij het beeld dat ik in mijn hoofd heb. Waarom? Wat was het plan?
2: Het was eigenlijk een plan met 2 doelen. Het was enerzijds voor onszelf, omdat wij een kweektiefje in huis hebben voor vrienden der blinden. Dus zij zal binnenkort gedekt of geïnsemineerd worden om zelf mama te worden van puppetjes. Die dan later ook opgeleid zullen worden tot blindgeleide hond. En we wilden graag een beetje informatie van mensen die nu volop in dat nest gebeuren zitten en hoe dat we moeten omgaan met de mamahond en de pupjes en wat er daar allemaal praktisch bij komt kijken. Dus we hebben heel veel goede tips gekregen van dat gastgezin.
1: Wauw!
2: Dus dat is het eerste doel.
1: Ja, ja, zeg maar.
2: En het tweede doel is dus, die pupjes zijn 5 weken oud en het is heel belangrijk dat die nu gesocialiseerd worden met onder andere volwassen stabiele honden. Zij hebben ons kweektijfje dan, Ilse, hebben wij meegenomen zodanig dat zij op een goede manier kon kennismaken met die pupjes, zodat die leren hoe dat is om met andere honden om te gaan. Het is heel belangrijk dat dat stabiele honden zijn, zodanig dat ze enkel maar goede ervaringen kunnen opbouwen.
1: Ja, snap ik. Wauw, Charlotte, maar jij staat dus eigenlijk mee aan de bron van honden die dan assistentiehonden zullen worden in de toekomst. Dat is toch mooi?
2: Ja, dat klopt. De puppetjes van Ilse gaan bij ons geboren worden en die gaan 2 maanden bij ons blijven, dus ze gaan alle verzorging doen. En als ze 2 maanden oud zijn, worden ze getest, dus ze krijgen dan een puppytest. En dan wordt er beslist welke honden dat er geschikt zijn om op te leiden tot blindgeleide hond of assistentiehond of zo.
1: Ja.
2: En die worden dan op die leeftijd geplaatst in een pleeggezin, waar ze dan 1 jaar blijven voordat ze dan de eindopleiding starten.
1: Maar, vind ik echt mooi, Charlotte. Charlotte, u moet mij 1 ding beloven. Please, ik wil alsjeblieft foto's zien van puppies in de nabije toekomst in de app van M&M. Is dat een deal?
2: Oké, dat komt in orde. Je kan ons ook volgen op Instagram. Moeder Ilsa. En daar ga je binnenkort ook heel veel schattige puppyfoto's zien.
1: Oké, dat is goed. Dat is genoteerd. Merci, Charlotte. M&M. Ah, wat een schoon hoeraatje. Puppies. Daar heb ik echt een zwak voor in mijn hart. Nu

0: Defensieminuut met AXA Verzekeringen. Moe zijn, onrustig slapen, constante druk voelen. Voor veel werknemers is het een dagelijkse realiteit die onderbelicht blijft. De mentale gezondheid op het werk. Het Mind Health Report van AXA, een groot internationaal onderzoek in 16 landen, waaronder ook België, laat zien hoezeer stress, mentale belasting of de moeilijkheid om echt los te komen van het werk het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Het goede nieuws? Met een paar eenvoudige gewoontes kan je je mentale gezondheid op peil houden. Regelmatig pauzeren, sporten, sociale contacten onderhouden of gewoon je eigen ritme volgen. Zo kan je, in alle vertrouwen, je werk en leven makkelijker combineren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes moeten beginnen. En daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy van Bpost.
3: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start.
2: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
4: De onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven, maar er is heel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
2: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. En de VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna €100 miljoen. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. Daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook van 8 tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
5: Alexandra Gatina. Deze song is giving road trippen in 2005. 8-jarige, ik was hard aan het gaan op de achterbank op Love Generation.

Shakira met Zoo. Robin Zwerts uit Geel stuurt wat een zalige zomerse playlist vanavond. Heerlijk. Ah, dat is keifijn om te horen. Ik ben oprecht heel blij dat je ervan geniet. Straks zal de zomer van 2014 in geuren en kleuren terugkomen. Eerst nog veel girl power op je radio. Onder andere met Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. M&M. Wat een zalige zomerse playlist vanavond. Heerlijk. Ah. Dat is keifijn om te horen. Ik ben oprecht heel blij dat je ervan geniet. Straks zal de zomer van 2014 in geuren en kleuren terugkomen. Eerst nog veel girl power op je radio. Onder andere met Olivia Dean,

Als het om 7:15 s'avonds nog 26 graden is buiten, volgens mij de weerapp dan toch, dan kan ik niet anders dan de nostalgie-map te openen in de M&M-computer. Ja, ja, er bestaat hier echt zo'n map, nostalgie. Dan een beetje naar beneden scrollen tot 2014. Toen Robin Schulz deze remix uitbracht van Waves. Dat was een iconisch moment. En elke zomer opnieuw voel je toch die zeebries opnieuw in je gezicht als je deze hoort. Waar jij ook aan het genieten bent van de zonnestralen, op je balkonnetje, in de tuin of in een veld vol klaprozen tijdens een wandeling, zoals Tessa Jacobs, dat stuurt ze in de app van M&M. De avond wordt bij deze nog zomerser. Met deze gitaar van Mr. Props. Waves.

Mr. Props met Waves en de Robin Schulz remix. Ik heb ontdekt dat ik iets gemeenschappelijk heb met Camille. We zijn allebei kattenlovers. Ja, er komen nog best veel katten voorbij in het thema van haar nieuwste album.

is deze week aangekondigd dat de script naar de Lotto Arena komt op 28 november. Deze intro live horen, dat gaat echt zeer episch zijn. De script met superheroes.

The Script was een van mijn eerste concerten ooit. Ik weet zelfs niet meer wanneer. Denk 2011 in de AB of zo. Het was alleszins legendarisch. En nu komen ze terug naar de Lotto Arena deze herfst. En Tom Versmissen uit Lier, die heeft zijn ticket al goed op tijd.

0: Sam Peuniers, 25 jaar uit Tieltwingen, is aan het genieten van de throwback vibes. Ja, klopt, het is hier even throwback. Gauthier en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Nu gaan we wel terug naar het nu met een Canadees die af en toe eens graag shoeys doet. Dat is een drankje drinken uit je schoenen. Ik heb hem dat zien doen op een filmpje op het podium. Vind ik crazy. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: Als je

Carol G laat deze zonnige zomerse dag nog iets langer duren met Si Antes Te Hubiera Conocido. Ondertussen brengt Diego de Brave uit Liedekerke zijn avond door met drie schattige poesjes, Isa, Brownie en Loesje. Ik krijg er een foto door, vandoor in de app van M&M.

0: ladies. Good morning.
1: Rune Bergmans, 25 jaar uit Rijkenvorsel, is iets slimmer dan mezelf. Ik ben deze middag gaan lopen in de hitte. Rune gaat nu lopen als het iets frisser is. Met M&M in de oren. Ja, in deze frisse avondbries lopen is inderdaad een beduidend beter idee volgens mij. Het tempo zal daarbij deze opgekrikt worden liever. Met zometeen de boys die ook het WK voetbal halftime show gaan spelen. Eerst top ik met

0: zon is aan het zakken.
1: M&M.
0: De hemel verandert in alle tinten blauw. Je gaat nog de hele avond en nacht genieten van alle goede muziek die hier klaar staat voor jou. En morgenochtend om 6 uur, als de vogeltjes al fluiten en de zon waarschijnlijk al hoog staat, gaan Sander, Maureen en Imani weer wakker maken voor een nieuwe vrijdag. Dus geniet van je avond. En ik heb Berre nog voor jou, die dit jaar nog op internationale tour gaat. Dat is echt crazy. Het is in Warschau, in Praag en al in Londen zelfs, in Duitsland. Dat gaat vonken en vuur geven. Dit is Berre. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Geniet van de avond.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vakbonden bij Bipo's zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipo's over het transformatieplan. Bipo's wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers, zo zullen de 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de socialistische vakbond ACOD.
1: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipo's het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipo's nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen binnen de concurrentiële markt. En de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipo's moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
2: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
0: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
3: Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze wil eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
4: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4. Op dit moment Shelton de nummer 5 van de wereld. Dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
0: Dank je, Gilles. Het weer koelt erg af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. En morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: MNN.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al gedaan?

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train.

0: 13 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij Bipost hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. In maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bipost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bipost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Godefroy.
1: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7 uur begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
0: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
2: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
3: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
0: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot, zal dat volstaan?
4: Moeilijk te zeggen. Het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
5: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meudemans in Parijs, dat is toch een grote verrassing.
6: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e zege tegen een top 20 speler en in de derde ronde speelt hij tegen de Griek Tsitsipas of de Italiaan Arnaud.
0: Dank je, Gilles. Coltra gaf vanavond temperaturen van 8 tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het zwoel tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: MNN.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Je hoort de woordvoerder Annelies Meinaerts.
1: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijke dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
0: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
2: Voor de degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dankjewel dat u erbij was.
4: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de derde ronde. Gilles Meulemans.
5: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
0: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
1: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt. Dat dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
0: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
2: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug. Maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philippe en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots, dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
5: Zoals je kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft het prachtig gedaan, het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
7: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé, et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà c'est quelque chose d'incroyable, et de partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
0: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei, zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karin de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Collignon beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
2: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
0: Extraordinaire. Collignon stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.